0: Kebabproducent Kees met Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Rand van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa 581.000 euro gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zorgorganisatie Pantijn en streekproductorganisatie Goeiegerij zijn een samenwerking gestart om voeding te verduurzamen. Deze week zijn de eerste streekproducten geleverd aan het Maasziekenhuis in Boksmeer. De producten komen van lokale boeren en producenten met een maximale afstand van 30 kilometer. De samenwerking ondersteunt de ambitie van beide organisaties voor een duurzamer voedingsaanbod. Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder het aanleggen van funderingen voor bovenleidingen en overgangsconstructies. Arriva zet vervangende bussen in, met extra reistijd voor reizigers. De kaartverkoop voor het theaterseizoen 2026 tot 2027 van Schouwburg Kuik is sterk van start gegaan, met tributebands als grootste publiekstrekkers. Optredens van Bauke en Elvis Matters Band en Donna's Hot Stuff waren snel uitverkocht. De Schouwburg meldt een verkoopstijging van 20% ten opzichte van vorig jaar. Het seizoen begint op 12 september. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Dit is Nieuw op Omroepland van Kuik.
1: Soms is het leven even te veel en wil je gewoon ergens onderduiken. Sanne Hans begreep dat gevoel precies en kroop de studio in om deze ode aan je veilige haven te schrijven. Of dat nu bij je beste vriend is, je partner of gewoon thuis op de bank. Dit is de plek waar je je masker mag afzetten. Recht uit het hart en met die heerlijke, rauwe stem die we zo goed van haar kennen. Schuilen is de nieuwste van Miss Montreal bij Omroep Land van Kuik.

In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: meer bij dan je denkt.
1: It's been a really, really messed up week.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raaste over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt.

0: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Haviksstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.

0: Plan van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Diede Martens uit Boksmeer zet zich in voor vluchtelingen en gezinnen in Oeganda. Ze geeft Nederlandse les aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nijmegen en is betrokken bij stichting Mama en Mee, die kinderen in Jinja opvangt. Martens benadrukt het belang van lokale verantwoordelijkheid en ondersteuning voor ouders en kinderen. Zorgorganisatie Pantijn en streekproductorganisatie Goeie Gerij zijn een samenwerking gestart om voeding te verduurzamen.
2: Deze week zijn de eerste streekproducten geleverd aan het Maasziekenhuis in Boksmeer.
1: De producten komen van lokale boeren en producenten met een maximale afstand van 30 kilometer.
2: De samenwerking sluit aan bij de ambitie van beide organisaties voor een vitale regio en een duurzamer voedingsaanbod.
1: Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder de aanleg van funderingen voor nieuwe bovenleidingsportalen. Arriva zet vervangende bussen in met extra reistijd voor reizigers.
3: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk half vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en Zonnebreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend wat daar precies is gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
0: Dichterbij.

0: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
1: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen. En anders volgende week is echt fantastisch.
0: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
1: Ja, ik denk dat wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, een toch rode streep trekt, is echt fantastisch.
0: Ja, geweldig, die laatste minuten. Hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
1: Ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan nog 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
0: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen die het volgende week afmaken, toch?
1: Ja, als Son heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
0: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand, dus dat is echt fantastisch.
0: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
1: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TSC tijdens de commissie een coach vinden, dan is dat natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. We kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
0: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie en hopelijk ook van het kampioenschap.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Geelse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.
2: Ze heeft de tranen van haar vorige albums gedroogd en ingeruild voor die typische wazige roze wolk. Olivia Rodrigo is terug en hoe? Naar eigen zeggen schreef ze deze plaat na de beste eerste date van haar leven. Het is dat gevoel dat iemand zo perfect is dat je hart letterlijk een slag overslaat. Geen heartbreak deze keer, maar pure passie en een flinke dosis Parijse romantiek. Pak je favoriete persoon vast of droom even weg. Dit is Olivia Rodrigo met Drop.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, bijvoorbeeld op de A50 Os-Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode. 3 kilometer, 5 minuten nog. Eerder was daar zo'n 20 minuten vertraging te melden. En nu naar de A50 naar Arnhem, tussen Bouwgraven en Ravenstein. 3 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
9: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin. Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Diede Martens uit Boksmeer zet zich in voor vluchtelingen en gezinnen in Oeganda. Ze geeft Nederlandse les aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nijmegen en is betrokken bij stichting Mama en Mee, die kinderen in Jinja opvangt. Martens benadrukt het belang van lokale verantwoordelijkheid en ondersteuning voor ouders en kinderen. Zorgorganisatie Pantijn en streekproductorganisatie Goeie Gerij zijn een samenwerking gestart om voeding te verduurzamen.
2: Deze week zijn de eerste streekproducten geleverd aan het Maasziekenhuis in Boksmeer.
1: De producten komen van lokale boeren en producenten met een maximale afstand van 30 kilometer.
2: De samenwerking sluit aan bij de ambitie van beide organisaties voor een vitale regio en een duurzamer voedingsaanbod.
1: Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder de aanleg van funderingen voor nieuwe bovenleidingsportalen. Arriva zet vervangende bussen in met extra reistijd voor reizigers.
3: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt alsmaar verder op gang in de regio. Dat zie je vooral aan de dagelijkse files. Maar er is nu ook een ongeluk gebeurd bij Engelen op de A59 naar Den Bosch. Vanaf Drunen 7 kilometer en 10 minuten. Verder de A2 Eindhoven-Maastricht. Voor Maasbracht 4 kilometer en 10 minuten. En ook de A50 naar Arnhem staat erbij. Voor Raapstein 3 kilometer en net iets minder dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Are you ready?
7: Born ready.

0: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
1: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen. En anders volgende week is echt fantastisch.
0: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
1: Ja, ik denk dat wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, een toch rode streep trekt, is echt fantastisch.
0: Ja, geweldig, die laatste minuten. Hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
1: Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd de ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
0: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen die het volgende week afmaken, toch?
1: Ja, als Son heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week aan een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
0: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand, dus dat is echt fantastisch.
0: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
1: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klas in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TSC tijdens de commissie een coach vinden, dan is het natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. Kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
0: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie en hopelijk ook van het kampioenschap.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Geelse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.
2: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak, dichter bij de zomer dan je denkt.
3: Iedereen kent dat moment wel. Je blijft maar rennen, je blijft maar geven tot het elastiekje knapt. Gracie Abrams schreef er een prachtig breekbaar anthem over. Het is die seconde waarin de vermoeidheid toeslaat en je simpelweg niet meer verder kunt. Maar zoals we vandaag gewend zijn, verpakt ze die pijn in een melodie die zo mooi is dat je er stiekem toch een beetje warm van wordt.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Op de

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 ton. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOMA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang in de regio. Veel korte dagelijkse files, maar helaas ook een ongeluk bij Vlijm op de A59 naar Den Bosch. De weg is weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. Ongeveer 15 minuten nu. Dan de N261 richting Tilburg. Dus de Efteling in Tilburg, 3 kilometer, 5 minuten. En op de A16 naar Rotterdam file tussen Breda en Zevenbergshoek. 4 kilometer waar je 5 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap. Hey, hey, hey.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
2: Zet de ramen maar een stukje open en laat je meevoeren naar het platteland van Vermont, USA. Noah Kahan is terug en hij neemt ons mee op een roadtrip vol nostalgie. Aan de hand van roestende oude American cars bezingt hij de vriendschappen en liefdes die de tand destijds soms net niet overleven.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud. Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin.
1: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Diede Martens uit Boksmeer zet zich in voor vluchtelingen en gezinnen in Oeganda. Ze geeft Nederlandse les aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nijmegen en is betrokken bij stichting Mama en Mee, die kinderen in Jinja opvangt. Martens benadrukt het belang van lokale verantwoordelijkheid en ondersteuning voor ouders en kinderen. Zorgorganisatie Pantijn en streekproductorganisatie Goeie Gerij zijn een samenwerking gestart om voeding te verduurzamen.
2: Deze week zijn de eerste streekproducten geleverd aan het Maasziekenhuis in Boksmeer.
1: De producten komen van lokale boeren en producenten met een maximale afstand van 30 kilometer.
2: De samenwerking sluit aan bij de ambitie van beide organisaties voor een vitale regio en een duurzamer voedingsaanbod.
1: Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder de aanleg van funderingen voor nieuwe bovenleidingsportalen. Arriva zet vervangende bussen in met extra reistijd voor reizigers.
3: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt eigenlijk maar weinig voor vandaag in de regio. Nu staat er wel een wat langere file op de A16 Breda Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Ongeveer 10 kilometer en 30 minuten. De Drechttunnel is even dicht geweest vanwege een te hoge vrachtwagen die ervoor stond. Verder eigenlijk maar weinig aan de hand en maar één file langer dan 5 minuten. Die zat de N65 Tilburg Den Bosch tussen Helvoort en Kromvoort. Bijna 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.
7: Jonas Blue laat de zomerse strandfeestjes even achter zich en neemt ons mee de nacht in. Voor deze nieuwe clubhit zocht hij de samenwerking met de Braziliaanse producer Malief. En het resultaat is even duister als verleidelijk. Als je houdt van diepe baslijnen en typische late night vibe, dan is dit je nieuwe favoriet. Dit is Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

0: In Boekel op neutraal terrein werd gespeeld Bavos tegen Constantia voor handhaving in de vierde klasse. Constantia won de wedstrijd met 1 tegen 2.
1: Sta je met de aanvoerder van Constantia, Michiel van der Zanden, zo vlak na de wedstrijd. Ja, hoe is de ontlading?
2: Ja, mooi, groot. Het is vooral opluchting, denk ik. Je ziet wel dat we te goed zijn voor de vijfde klasse op dit moment. En er komen jongens bij, dus dat is alleen maar mooi.
1: Ja, te goed voor de vijfde klasse, want het begin was vrij moeizaam, hè?
2: Oh ja, absoluut. In het begin zie je ook wel dat de spanning op de benen staat. Je ziet ook wel bij een aantal jongens, die zijn dit ook gewoon zijn wedstrijd niet gewend. Dus ook dat is alleen maar mooi dat die het rugzakje ingaan voor die gasten. En daar word je alleen maar beter van.
1: Op een gegeven moment, gaandeweg de tweede helft ging het lopen. Kregen jullie meer kansen? Kregen jullie meer overwicht? Het duurde even voordat die viel.
2: Ja, je vergeet jezelf op dat moment te belonen. Je zag ook al die gasten rond minuutje 35, denk ik, begonnen op elkaar te knaaien. Dat het, ondanks dat ze 1-0 voor stonden, ze wel echt overlopen. Dat moment is ook wel echt fijn dat hij dan nog net voor ons valt. Dwing je denk ik wel af. Maar dan ga je wel met een lekker gevoel de rust in.
1: Behoud van de vierde klasse, ja, dat is voor de club het beste uiteindelijk, hè?
2: Ja, absoluut. Kijk, we hebben nu 2 jaar eigenlijk maar 1 team in de selectie gehad. Volgend jaar heb je er wel 2. Dus we kunnen ook weer gaan bouwen. En het is alleen maar mooi, denk ik, dat je vanuit de vierde klasse kunt gaan bouwen. En dat je dat niet in de vijfde hoeft te doen.
1: Nee, want er komt, je zei het net al, jeugd aan. Wat ga je zelf doen?
2: Ik kan nou niet stoppen. Nee, ik ben nog een jonge god, dus ik moet nog even, denk ik.
1: Andere club zou gemeld of niet?
2: Nee, ben je gek. En als ze vandaag zo weer eens kijken, dan komen ze ook niet meer van mij.
1: Proficiat met de overwinning, geniet ervan. Ik sta hier met de coach van Constantia, Peter ten Haaf. Ja, wat is het gevoel na deze wedstrijd?
3: Nou, ik ben vandaag wel 20 jaar ouder geworden, denk ik. En, euforie overheerst. En ik denk ook wel dat we vandaag de terechte winnaar zijn. Op de eerste 20 minuten na stonden we, denk ik, met spanning op de beentjes te spelen. Daarna vond ik dat wij, denk ik, de enige ploeg zijn geweest die wilde voetballen, durfde te voetballen. En volgens mij hebben wij ook zeker de tweede helft 4-5 goede kansen gecreëerd die er niet in vielen. En zij hebben daar alleen maar lange ballen tegenover gezet. Dus ik denk wel dat we de terechte winnaar zijn vandaag.
1: Ja, Milano van der Kruijzen. Hij had 3 keer nodig, hè? 4 keer zelfs.
3: Hij had 3 keer nodig, maar hij zakte ook al 2 weken lang door zijn hoeven op de trainingen. En ja, geweldige voetballer. Maar hij heeft in de winterstop niet kunnen trainen. En dat voelt hij nu, zeg maar. Ik durfde hem niet te wisselen. Hij wilde al langer wisselen, maar ik heb hem laten staan. En we hebben met Patrick een fantastische verzorger. Die heeft hem nog even opgelapt. En dan maakt hij uiteindelijk toch nog de beslissende. En ere wie ere toekomt, denk ik.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Erco.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt het doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Nog wel file op de N65 Tilburg Den Bosch tussen Helvoort en Vught. 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 21 juni staat in Oplo de zesde editie van Oplo Wandelt op het programma. De wandeltocht start vanaf de Graancirkel aan de Blauwstraat 7C en deelnemers kunnen tussen 7 en 2 vertrekken. Er zijn afwisselende routes van

0: 10, 20, 30 en 40 kilometer uitgezet, voornamelijk over onverharde paden. Wie een extra uitdaging zoekt, kan zelfs 50 kilometer wandelen door een extra lus aan de route toe te voegen. De tocht is volledig bepeild en vormt een uitstekende voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Een mooie dag voor liefhebbers van wandelen en natuur. Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 7:30 en duurt tot ongeveer 9:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM.
2: En voor het zuiden van het Land van Kuik,
1: 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Diede Martens uit Boksmeer zet zich in voor vluchtelingen en gezinnen in Oeganda. Ze geeft Nederlandse les aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nijmegen en is betrokken bij stichting Mama en Mee, die kinderen in Jinja opvangt. Martens benadrukt het belang van lokale verantwoordelijkheid en ondersteuning voor ouders en kinderen. Zorgorganisatie Pantijn en streekproductorganisatie Goeigerij zijn een samenwerking gestart om voeding te verduurzamen.
2: Deze week zijn de eerste streekproducten geleverd aan het Maasziekenhuis in Boksmeer.
1: De producten komen van lokale boeren en producenten met een maximale afstand van 30 kilometer.
2: De samenwerking sluit aan bij de ambitie van beide organisaties voor een vitale regio en een duurzamer voedingsaanbod.
1: Tussen Nijmegen en Venlo rijden van zaterdag 13 juni tot en met maandag 15 juni om 5 uur geen treinen. Svitelsky Rail Benelux voert werkzaamheden uit aan de Maaslijn, waaronder de aanleg van funderingen voor nieuwe bovenleidingsportalen. Arriva zet vervangende bussen in met extra reistijd voor reizigers.
3: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
4: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 6 kilometer en een kleine 10 minuten aanvertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dichterbij dan je denkt.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal

0: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
1: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen. En anders volgende week is echt fantastisch.
0: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
1: Ja, ik denk dat wij... Wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, een toch rode streep trekt, is echt fantastisch.
0: Ja, geweldig, die laatste minuten. Hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
1: Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd al ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
0: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen die het volgende week afmaken, toch?
1: Ja, als Son heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week aan een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
0: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand. Dus dat is echt fantastisch.
0: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
1: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TC tijdens de commissie een coach vinden, dan is het natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. Kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
0: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie. En hopelijk ook van de kampioenschap.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1 zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Geelse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.

Neem een flinke dosis country en gooi er een dikke elektronische saus overheen en je hebt de nieuwste hit van Marshmallow te pakken. Voor deze track strikt hij niemand minder dan Thomas Rhett. Where We Go is de ultieme soundtrack voor een roadtrip. Het maakt niet uit waar we heen gaan, als we maar gaan. Dus zet je zonnebril op, ramen naar beneden en geniet van deze Nashville

0: nieuw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
8: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde boa's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Op de top!

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin De Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren. Donderdagavond 18 juni wordt in Theater De Weijer in Boksmeer de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De voorstelling begint om 8:15 en duurt ongeveer een uur. De film laat zien hoe mens en natuur samenleven binnen de gemeente Land van Kuik en brengt zowel de schoonheid van het landschap als de uitdagingen voor de toekomst in beeld. De documentaire is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Land van Kuik en Brabants Landschap. Een interessante avond voor iedereen die betrokken is bij natuur, milieu en duurzaamheid.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bronzen beeld van Tontje den Dwerg is in de nacht van zondag op maandag verdwenen uit Oplo. Het beeld dat Toon van Els herdenkt stond bij de historische watermolen. Tontje, geboren in 1865, was een bekende dorpsfiguur en schaapherder. Het beeld werd in 2003 gerealiseerd door kunstenaar Harry Willems. Constantia blijft komend seizoen in de vierde klasse, na een 2-1-overwinning op Bavos in de nacompetitie. Na een vroege achterstand herstelde Constantia met doelpunten van Giel Franke en Milano van der Kruijsen. Bavos kon in blessuretijd geen gelijkmaker forceren, waardoor handhaving is verzekerd. Juliana speelt volgend seizoen in de vierde klasse, nadat de ploeg de nacompetitiewedstrijd om promotie naar de derde klasse verloor met 2-5 van Nooit Gedacht. Ondanks een sterke start en een doelpunt van Wes Verweijen kon Juliana het verschil niet verder verkleinen. De nederlaag betekent dat Juliana in het seizoen 2026 tot 2027 opnieuw in de vierde klasse uitkomt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer.

0: In Boekel op neutraal terrein werd gespeeld Bavos tegen Constantia voor handhaving in de vierde klasse. Constantia won de wedstrijd met 1 tegen 2.
1: Ik sta hier met de aanvoerder van Constantia, Michiel van der Zanden, zo vlak na de wedstrijd. Ja, hoe is de ontlading?
2: Ja, mooi, groot. Het is vooral opluchting, denk ik. Je ziet wel dat we te goed zijn voor de vijfde klasse op dit moment. En er komen jongens bij, dus dat is alleen maar mooi.
1: Ja, te goed voor de vijfde klasse, want het begin was vrij moeizaam, hè?
2: Oh ja, absoluut. Het begin zie je ook wel dat de spanning op de benen staat. Je ziet ook wel bij een aantal jongens, die zijn dit ook gewoon zijn wedstrijd niet gewend. Dus ook dat is alleen maar mooi dat die het rugzakje ingaan voor die gasten. En daar word je alleen maar beter van.
1: Op een gegeven moment, gaandeweg de tweede helft ging je lopen. Kregen jullie meer kansen? Kregen jullie meer overwicht? Het duurde even voordat hij viel.
2: Ja, je vergeet jezelf op dat moment te belonen. Je zag ook al die gasten, begon minuutje 35, denk ik, begonnen al op elkaar te knaaien. Dat het, ondanks dat ze 1-0 voor stonden, ze werden echt overlopen. Dat moment is ook wel echt fijn dat hij dan nog net voor rust valt. Dwing je denk ik wel af. Maar dan ga je wel met een lekker gevoel de rust in.
1: Behoud van de vierde klasse, ja, dat is voor de club het beste uiteindelijk, hè?
2: Ja, absoluut. Kijk, we hebben nu 2 jaar eigenlijk maar 1 team in de selectie gehad. Volgend jaar heb je er wel 2. Dus we kunnen ook weer gaan bouwen. En het is alleen maar mooi, denk ik, dat je vanuit de vierde klasse kunt gaan bouwen. En dat je dat niet in de vijfde hoeft te doen.
1: Nee, want er komt, je zei het net al, jeugd aan. Wat ga je zelf doen?
2: Ik kan nou niet stoppen. Nee, ik ben nog een jonge god. Dus ik moet nog even, denk ik.
1: Andere club zou gemeld of niet?
2: Nee, ben je gek. En als ze vandaag zo weer eens kijken, dan komen ze ook niet meer van mij.
1: Proficiat met de overwinning. Geniet ervan. Ik sta hier met de coach van Constantia, Peter ten Haaf. Ja, wat is het gevoel na deze wedstrijd?
3: Nou, ik ben vandaag wel 20 jaar ouder geworden, denk ik. En, euforie overheerst. En ik denk ook wel dat we vandaag de terechte winnaar zijn. Op de eerste 20 minuten na stonden we, denk ik, met spanning op de beentjes te spelen. Daarna vond ik dat wij, denk ik, de enige ploeg zijn geweest die wilde voetballen, durfde te voetballen. En volgens mij hebben wij ook zeker de tweede helft 4-5 goede kansen gecreëerd die er niet in vielen. En zij hebben daar alleen maar lange ballen tegenover gezet. Dus ik denk wel dat we de terechte winnaar zijn vandaag.
1: Ja, Milano van der Kruijzen. Hij had 3 keer nodig, hè? 4 keer zelfs.
3: Hij had 3 keer nodig, maar hij zakte ook al 2 weken lang door zijn hoeven op de trainingen. En ja, geweldige voetballer. Maar weet je, hij heeft in de winterstop niet kunnen trainen. En dat voelt hij nu, zeg maar. Ik durfde hem niet te wisselen. Hij wilde al langer wisselen, maar ik heb hem laten staan. En we hebben met Patrick een fantastische verzorger. Die heeft hem nog even opgelapt. En dan maakt hij uiteindelijk toch nog de beslissende. En ere wie ere toekomt, denk ik.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen één of mogelijk twee dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussen Kelp en Oler en Weert Noord, 6 kilometer en 20 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
10: Dabri Techniek.
5: Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
11: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De 8e editie van Rock in Gassel begint om 19:30 en duurt tot ongeveer 21:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer

0: bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het bronzen beeld van Tontje den Dwerg is in de nacht van zondag op maandag verdwenen uit Oplo. Het beeld dat Toon van Elsa denkt stond bij de historische watermolen. Tontje, geboren in 1865, was een bekende dorpsfiguur en schaapherder. Het beeld werd in 2003 gerealiseerd door kunstenaar Harry Willems. Constantia blijft komend seizoen in de vierde klasse, na een 2-1 overwinning op Bavos in de nacompetitie. Na een vroege achterstand herstelde Constantia met doelpunten van Giel Franke en Milano van der Kruijsen. Bavos kon in blessuretijd geen gelijkmaker forceren, waardoor handhaving is verzekerd. Juliana speelt volgend seizoen in de vierde klasse, nadat de ploeg de nacompetitiewedstrijd om promotie naar de derde klasse verloor met 2-5 van Nooit Gedacht. Ondanks een sterke start en een doelpunt van Wes Verweijen kon Juliana het verschil niet verder verkleinen. De nederlaag betekent dat Juliana in het seizoen 2026 tot 2027 opnieuw in de vierde klasse uitkomt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is goed nieuws te melden over de A2 richting Eindhoven is de weg weer vrij. Bij Weert stond eerder vanmorgen een auto in brand. Vanaf Kelpen-Oler nog een file, 5 kilometer en 10 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Komend weekend vindt voor de 626e keer de Boksmeerse Vaart plaats. Aan de lijn is Eline Hutte, voorzitter van Stichting Comité Boksmeerse Vaart. Eline, even voor de leek, wat houdt die Boksmeerse Vaart nou ook alweer in?
1: De Boksmeerse Vaart is eigenlijk een van de oudste tradities uit Boksmeer. We hebben namelijk in Boksmeer 626 jaar geleden een heilig bloedwonder gehad. En dat hield eigenlijk in dat onze pastoor, die twijfelde op dat moment een beetje aan zijn geloof. En toen stond hij achter het altaar en op dat moment twijfelde hij daaraan. En toen schudde hij de wijn in de kelk. En op dat moment begon die kelk te overstromen met bloed. En dat bloed is op een doekje terechtgekomen. Dat was natuurlijk zo bijzonder, want voor hem was het een bewijs dat het allemaal bestond waar hij in geloofde. En dat was natuurlijk voor iedereen heel bijzonder, want dat was een wonder. En sindsdien werd dat wonder eigenlijk gevierd. Dus dat is ook altijd heel belangrijk eigenlijk voor de economie van Boksmeer geweest. Want daardoor kwamen de goudsmeden, diverse smeden, eigenlijk kwam de hele economie op de gang. Omdat hier een wonder was gebeurd. En dat vieren we eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Altijd twee zondagen naar Pinksteren. Dat doen we door middel van een processie. Ik denk dat ongeveer de helft van de deelnemers kinderen zijn. En dan heb ik het over basisschoolkinderen. En de helft zijn volwassen deelnemers. De kinderen en de volwassenen hebben allerlei speciale kledij aan. Er worden reliquieën meegedragen. De kinderen hebben bijvoorbeeld, ik weet niet, een bruidje zijn of schildknaap. Ziet er ook heel erg aandoenlijk uit.
0: Het programma is breder dan dat. Kun je iets vertellen over hoe het programma er dit jaar uitziet?
1: Voor de processie is er nog een heilige mis. Daar begint het ook mee. Daar sluit de processie overigens ook mee af. En de rest van het weekend zijn er ook nog activiteiten. Zo stond de zaterdagavond is er ook een heilige mis. En aansluitend is het event Boksmeer zingt de Vaart erin. Er wordt op het Wilhelminaplein komen diverse koren komen zingen. Het is eigenlijk altijd een hele gezellige feestelijke avond. En op de vrijdagavond spelen de Jukkels op dat plein nog.
0: Op welke manier probeer je nou die Boksmeerse Vaart interessant te houden voor mensen jaar op jaar?
1: Dat gaat gelukkig heel erg aardig. We hebben veel trouwe fans. Het is ook zo, het is een traditie die natuurlijk over verschillende generaties heen gaat. En dat is ook meteen het hele mooie. Het is opa en oma's vieren het samen met hun kleinkinderen. Alleen ook de ouders die ertussen zitten hebben vroeger nog meegelopen. Dus daaraan zie je dat het toch wel heel diep geworteld zit, de Boksmeerse Vaart. En wij proberen daar natuurlijk ook op in te spelen door ook met vernieuwende dingen. En met vernieuwende dingen bedoel ik, kijk, we geloven ook dat we niet aan de traditie zelf te veel moeten tornen. Maar wel hoe wij de mensen benaderen, bijvoorbeeld op de sociale media. Maar ook de kinderen er elke keer bij te betrekken. Vorig jaar hebben we een musical georganiseerd, een festival. En zo proberen we het ook echt met de tijd mee te gaan. Dat de mensen zien, hé, dit is leuk en het is mooi om samen iets te bereiken en iets neer te zetten. Wat nog teruggaat naar de geschiedenis.
0: Gaat het weer meewerken dit weekend? Weet je dat al?
1: Nou, het ziet er nog niet verkeerd uit voor ons. Zondag is het, de voorspelling is dat het droog is. Een beetje bewolkt, maar goed. Vorig jaar hebben we het heel erg heet gehad, dus als het ietsje minder heet wordt, vinden wij ook niet erg.
0: Nou, dat we hopen op een mooi weekend en vooral op een mooie zondag voor de processie zelf. Dankjewel.
1: Ja, precies. Graag gedaan.

Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Wie graag een bordspel, kaartspel of strategisch spel speelt, kan op zaterdag 20 juni terecht bij de Wester aan de Havikstraat in Mil. Van 1 tot 5 staat daar een gezellige spelletjesmiddag op het programma. Er zijn verschillende spelen aanwezig, maar bezoekers mogen ook hun eigen favoriete spel meenemen. Vrienden, familieleden en andere spelletjesliefhebbers zijn van harte welkom om mee te doen. Reserveren is niet nodig en de toegang is gratis. Een leuke gelegenheid om samen een ontspannen middag door te brengen. In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de Dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. MAC Boxmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP en zich daarmee verzekerd van promotie naar de derde klasse. Hugo Loeven opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boxmeer blijft in de race voor het kampioenschap, met de laatste wedstrijd tegen Gilserijen in het vooruitzicht. Het bronzen beeld van Tontje den Dwerg is in de nacht van zondag op maandag verdwenen uit Oplo. Het beeld, dat herinnert aan Toon van Els, stond bij de historische watermolen. Het initiatief voor het beeld kwam in 1986 en werd in 2003 gerealiseerd door kunstenaar Harry Willems. Constantia blijft komend seizoen in de vierde klasse, na een 2-1 overwinning op Bavos in de nacompetitie. Na een vroege achterstand herstelde Constantia met doelpunten van Giel Franke en Milano van de Kruisen. Bavos kon in blessuretijd geen gelijkmaker forceren, waardoor handhaving is veiliggesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Eindhoven. Bij Oorschot is de vertraging 10 minuten. De andere kant op bij Ulverhout ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: so nasty.
1: Room boss.
2: To the root box.
0: Cause you so nasty.
1: Room boss.
2: Shake your root box.
0: Why you so nasty?
2: To the root box. Shake your root box.
3: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
4: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen. En anders volgende week is echt fantastisch.
3: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
4: Ja, ik denk dat wij... Wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling, technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken en die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, hem toch over de streep trekt, is echt fantastisch.
3: Ja, geweldig, die laatste minuten, hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
4: Nee, ja, ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd de ruimtes komen, we hebben snelle jongens. En dat we dan nog 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
3: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen jullie het volgende week afmaken, toch?
4: Ja, als Son heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
3: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
4: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand, dus dat is echt fantastisch.
3: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
4: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TCC tijdens de commissie een coach vinden, dan is dat natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. Kijken of we er eens kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
3: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie en hopelijk ook van het kampioenschap.
4: Dankjewel, gaan we doen.
3: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Geelse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.
5: Dichter bij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
6: Bruno Mars komt met On My Soul, een warme en romantische ballad, vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
8: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
9: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen. Dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al. En ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8... heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en dan waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn een paar files te melden, maar op de meeste plekken kun je gelukkig moeiteloos doorrijden. De A12 en de A76, dat zijn twee uitzonderingen voor de Duitse grenscontroles. In beide gevallen 10 minuten extra. En in Brabant een korte file op de A58 naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout. Een kleine 10 minuten over 7 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
8: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: De beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Een achtergelaten sieraad als het perfecte excuus om elkaar snel weer te zien. De 22-jarige Malcolm Todd maakte een heerlijke lome indie poptrack over met de titel Earrings.

0: Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken zij kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin. Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin de Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren.
1: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. MAC Boxmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP en zich daarmee verzekerd van promotie naar de derde klasse. Hugo Loeve opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boxmeer blijft in de race voor het kampioenschap, met de laatste wedstrijd tegen Gilse Rijen in het vooruitzicht. Het bronzen beeld van Tontje den Dwerg is in de nacht van zondag op maandag verdwenen uit Oplo. Het beeld, dat herinnert aan Toon van Els, stond bij de historische watermolen. Het initiatief voor het beeld kwam in 1986 en werd in 2003 gerealiseerd door kunstenaar Harry Willems. Constantia blijft komend seizoen in de vierde klasse, na een 2-1 overwinning op Bavels in de nacompetitie. Na een vroege achterstand herstelde Constantia met doelpunten van Giel Franke en Milano van de Kruisen. Bavels kon in blessuretijd geen gelijkmaker forceren, waardoor handhaving is veiliggesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: In Boekel op neutraal terrein werd gespeeld Bavos tegen Constantia voor handhaving in de vierde klasse. Constantia won de wedstrijd met 1-2.
1: Ik sta hier met de aanvoerder van Constantia, Michiel van der Zanden, zo vlak na de wedstrijd. Ja, hoe is de ontlading?
2: Ja, mooi, groot. Het is vooral opluchting, denk ik. Je ziet wel dat we te goed zijn voor de vijfde klasse op dit moment. En er komen jongens bij, dus dat is alleen maar mooi.
1: Ja, te goed voor de vijfde klasse, want het begin was vrij moeizaam, hè?
2: Oh ja, absoluut. In het begin zie je ook wel dat de spanning op de benen staat. Je ziet ook wel bij een aantal jongens, die zijn dit ook gewoon zijn wedstrijd niet gewend. Dus ook dat is alleen maar mooi dat die het rugzakje ingaan voor die gasten. En daar word je alleen maar beter van.
1: Op een gegeven moment, gaandeweg de tweede helft ging je lopen. Kregen jullie meer kansen? Kregen jullie meer overwicht? Het duurde even voordat die viel.
2: Ja, je vergeet jezelf op dat moment te belonen. Je zag ook al die gasten, rond minuutje 35, denk ik, begonnen al op elkaar te knaaien. Dat het, ondanks dat ze 1-0 voor stonden, ze wel echt overlopen. Dat moment is ook wel echt fijn dat hij dan nog net voor ons valt. Dwing je denk ik wel af. Maar dan ga je wel met een lekker gevoel de rust in.
1: Bout van de vierde klasse, ja, dat is voor de club het beste uiteindelijk, hè?
2: Ja, absoluut. Kijk, we hebben nu 2 jaar eigenlijk maar 1 team in de selectie gehad. Volgend jaar heb je er wel 2. Dus we kunnen ook weer gaan bouwen. En het is alleen maar mooi, denk ik, dat je vanuit de vierde klasse kunt gaan bouwen. En dat je dat niet in de vijfde hoeft te doen.
1: Nee, want er komt, je zei het net al, jeugd aan. Wat ga je zelf doen?
2: Ik kan nou niet stoppen. Nee, ik ben nog een jonge god. Dus ik moet nog even, denk ik.
1: Andere clubs al gemeld of niet?
2: Nee, ben je gek. En als we vandaag zo weer eens kijken, dan komen ze ook niet meer van mij.
1: Proficiat met de overwinning. Geniet ervan. Ik sta hier met de coach van Constantia, Peter ten Haaf. Ja, wat is het gevoel na deze wedstrijd?
3: Ik ben vandaag wel 20 jaar ouder geworden, denk ik. En, euforie overheerst. En ik denk ook wel dat we vandaag de terechte winnaar zijn. Op de eerste 20 minuten na stonden we, denk ik, met spanning op de beentjes te spelen. Daarna vond ik dat wij, denk ik, de enige ploeg zijn geweest die wilde voetballen, durfde te voetballen. En volgens mij hebben wij ook zeker de tweede helft 4-5 goede kansen gecreëerd die er niet in vielen. En zij hebben daar alleen maar lange ballen tegenover gezet. Dus ik denk wel dat we de terechte winnaar zijn vandaag.
1: Ja, Milano van der Kruijzen. Hij had 3 keer nodig, hè? 4 keer zelfs.
3: Hij had 3 keer nodig, maar hij zakte ook al 2 weken lang door zijn hoeven op de trainingen. En ja, geweldige voetballer. Maar ja, weet je, hij heeft in de winterstop niet kunnen trainen. En dat voelt hij nu, zeg maar. Ik durfde hem niet te wisselen. Hij wilde al langer wisselen, maar ik heb hem laten staan. En we hebben met Patrick een fantastische verzorger. Die heeft hem nog even opgelapt. En ja, dan maakt hij uiteindelijk toch nog de beslissende. En ja, ere wie ere toekomt, denk ik.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens de politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik doe voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen 20 minuten voordat je de grens over mag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Uw terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
13: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In Ledenakker wordt op zaterdag 20 juni weer de populaire kinderkermis gehouden. Tussen 1 en 6 kunnen kinderen zich uitleven op diverse springkussens en attracties bij Den Berg aan de dorpsraadlocatie. Met een vaste entreeprijs genieten kinderen de hele dag van volop spelplezier. Bij warm weer is er voldoende verkoeling aanwezig en ook voor ouders en begeleiders zijn er verfrissende versnaperingen verkrijgbaar. Als afsluiting van de dag staat bovendien een frietkraam klaar. Een gezellige familiedag voor jong en oud. Tijdens de Nationale Archeologiedagen openen Museum het Petershuis, de Archeologiekelder en Stichting Erfgoed Gennep op zaterdag 20 en zondag 21 juni hun deuren voor het publiek. Beide dagen zijn bezoekers welkom van 11 tot half 5 aan de Nierstraat in Gennep. Vooral jonge bezoekers kunnen zelf ervaren hoe het is om archeoloog te zijn. Door verschillende activiteiten maken ze kennis met opgraven, onderzoeken en het ontdekken van historische vondsten. Een leerzaam en interactief evenement voor het hele gezin.
1: Omroep Land van Kuik
3: heeft nu een eigen app.
1: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
3: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. MAC Boxmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP en zich daarmee verzekerd van promotie naar de derde klasse. Hugo Loeven opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boxmeer blijft in de race voor het kampioenschap, met een laatste wedstrijd tegen Gilse Rijen in het vooruitzicht. Het bronzen beeld van Tontje den Dwerg is in de nacht van zondag op maandag verdwenen uit Oplo. Het beeld, dat herinnert aan Toon van Els, stond bij de historische watermolen. Het initiatief voor het beeld kwam in 1986 en werd in 2003 gerealiseerd door kunstenaar Harry Willems. Constantia blijft komend seizoen in de vierde klasse, na een 2-1 overwinning op Bavos in de nacompetitie. Na een vroege achterstand herstelde Constantia met doelpunten van Giel Franke en Milano van de Kruisen. Bavos kon in blessuretijd geen gelijkmaker forceren, waardoor handhaving is veiliggesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat 11 kilometer file met 3 kwartier op onthoud. Er staat daar een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Komend weekend vindt voor de 626e keer de Boksmeerse Vaart plaats. Aan de lijn is Eline Hutte, voorzitter van Stichting Comité Boksmeerse Vaart. Eline, even voor de leek, wat houdt die Boksmeerse Vaart nou ook alweer in?
1: De Boksmeerse Vaart is eigenlijk een van de oudste tradities uit Boksmeer. We hebben namelijk in Boksmeer 626 jaar geleden een heilig bloedwonder gehad. En dat hield eigenlijk in dat onze pastoor, die twijfelde op dat moment een beetje aan zijn geloof. En toen stond hij achter het altaar en op dat moment twijfelde hij daaraan. En toen schudde hij de wijn in de kelk. En op dat moment begon die kelk te overstromen met bloed. En dat bloed is op een doekje terechtgekomen. Dat was natuurlijk zo bijzonder, want voor hem was het een bewijs dat het allemaal bestond waar hij in geloofde. En dat was natuurlijk voor iedereen heel bijzonder, want dat was een wonder. En sindsdien werd dat wonder eigenlijk gevierd. Dus dat is ook altijd heel belangrijk eigenlijk voor de economie van Boksmeer geweest. Want later kwamen de goudsmeden, diverse smeden, eigenlijk kwam de hele economie op de gang. Omdat hier een wonder was gebeurd. En dat vieren we eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Altijd twee zondagen naar Pinksteren. Dat doen we door middel van een processie. Ik denk dat ongeveer de helft van de deelnemers kinderen zijn. En dan heb ik het over basisschoolkinderen. En de helft zijn volwassen deelnemers. De kinderen en de volwassenen hebben allerlei speciale kledij aan. Er worden reliquieën meegedragen. De kinderen hebben bijvoorbeeld een bruidje zijn of schildknaap. Ziet er ook heel erg aandoenlijk uit.
0: Het programma is breder dan dat. Kun je iets vertellen over hoe het programma er dit jaar uitziet?
1: Voor de processie is er nog een heilige mis. Daar begint het ook mee. Daar sluit de processie overigens ook mee af. En de rest van het weekend zijn er ook nog activiteiten. Zo is er op de zaterdagavond is er ook een heilige mis. En aansluitend is het event Boksmeer zingt de Vaart erin. Er wordt op het Wilhelminaplein komen diverse koren komen zingen. Het is eigenlijk altijd een hele gezellige feestelijke avond. En op de vrijdagavond spelen de joekels op dat plein nog.
0: Op welke manier proberen jullie nou die Boksmeerse Vaart interessant te houden voor mensen jaar op jaar?
1: Dat gaat gelukkig heel erg aardig. We hebben veel trouwe fans. Het is ook zo, het is een traditie die natuurlijk over verschillende generaties heen gaat. En dat is ook meteen het hele mooie. Het is opa en oma's vieren het samen met hun kleinkinderen. Alleen ook de ouders die ertussen zitten hebben vroeger nog meegelopen. Dus daarom zie je dat dat toch wel heel diep geworteld zit, de Boksmeerse Vaart. En wij proberen daar natuurlijk ook op in te spelen door ook met vernieuwende dingen. En met vernieuwende dingen bedoel ik, kijk, we geloven ook dat we niet aan de traditie zelf te veel moeten tornen. Maar wel hoe wij de mensen benaderen, bijvoorbeeld op de sociale media. Maar ook de kinderen elke keer bij te betrekken. Vorig jaar hebben we een musical georganiseerd, een festival. En zo proberen we het ook echt met de tijd mee te gaan. Dat de mensen zien, het is leuk en het is mooi om samen iets te bereiken en iets neer te zetten wat nog teruggaat naar de geschiedenis.
0: Gaat het weer meewerken dit weekend? Weet je dat al?
1: Nou, het ziet er nog niet verkeerd uit voor ons. Zondag is het, de voorspelling is dat het droog is, een beetje bewolkt, maar goed. Vorig jaar hebben we het heel erg heet gehad, dus als iets minder heet wordt, vinden wij ook niet erg.
0: Nou, laten we hopen op een mooi weekend en vooral op een mooie zondag voor de processie zelf. Dankjewel.
1: Ja, precies. Graag gedaan.

Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
5: Op de

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandschef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De houtmiddenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Flitsmeister meldt snelheidscontrole op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij hectometerpaal 76,9. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Zondag 21 juni staat in Oplo de zesde editie van Oplo Wandelt op het programma. De wandeltocht start vanaf de Graancirkel aan de Blauwstraat 7C en deelnemers kunnen tussen 7 en 2 vertrekken. Er zijn afwisselende routes van 10, 20, 30 en 40 kilometer uitgezet, voornamelijk over onverharde paden. Wie een extra uitdaging zoekt, kan zelfs 50 kilometer wandelen door een extra lus aan de route toe te voegen. De tocht is volledig bepeild en vormt een uitstekende voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Een mooie dag voor liefhebbers van wandelen en natuur. Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De achtste editie van Rock in Gassel begint om 7:30 en duurt tot ongeveer 9:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Hij schoot de vogel naar beneden tijdens het jaarlijkse koningsschieten. Peters en zijn koningin Corrie vormen het koningspaar in een bijzonder jubileumjaar, waarin het gilde 450 jaar bestaat. Een gildedag staat gepland op 13 september. Drie leerlingen van VWO 5 van Metzometermeer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd bij de Rabobank gewonnen met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen. De jury waardeerde hun uitgewerkte ondernemingsidee het hoogst. MAC Boksmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP en zich daarmee verzekerd van promotie naar de derde klasse. Hugo Loeven opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boksmeer blijft in de race voor het kampioenschap met een laatste wedstrijd tegen Gilse Rijen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
3: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: In de laatste minuten van de wedstrijd trekken de hockeyheren van Boksmeer aan het langste eind. In de laatste minuten maken ze 2 doelpunten en staat er 3-1 op het scorebord. Promotie naar de derde klasse. De wedstrijd tussen Boksmeer en MOP gewonnen met 3-1. Je hebt het wel spannend gemaakt, Ben.
1: Het was gruwelijk spannend. We hebben onze hele tactiek aangepast op MOP. Alles behalve mooi hockey laten zien. En dat je dan in de laatste 5 minuten eerst zelf nog de bevrijdende 2-1 mag maken. En daarna de verlossende 3-1. Waardoor je hier met een vol sportpark promotie mag vieren. En misschien nog het kampioenschap zometeen. En anders volgende week is echt fantastisch.
0: Ja, het 1-0 komen jullie voor. Verdiend.
1: Ja, ik denk dat wij... Wij speelden echt op de counter. MOP creëerde vrij weinig. Komen goed 1-0 voor. En je merkt daarna dat zij er gewoon totaal niet doorkomen. Maar wij creëren ook niet bijster veel. Het blijft een goede ploeg, ook in de omschakeling. Technische jongens. Dus die 1-1, daar moet je altijd voor waken. En die viel dus ook. Ook omdat wij zelf niet eerder de 2-0 maakten en onszelf daarmee belonen. Maar dat je zo dan op karakter, echt op de laatste meters van iedereen, hem toch over de streep trekt, is echt fantastisch.
0: Ja, geweldig, die laatste minuten, hè? Want ja, ik had hem niet meer verwacht.
1: Ik eerlijk gezegd ook niet. Maar je weet ook dat er nog steeds altijd al ruimtes komen. We hebben snelle jongens. En dat we dan nog 2 keer ook in de counter maken, is echt fantastisch.
0: Nu winst, dat betekent zonder meer promotie. En ja, nu is het afwachten wat Son heeft gemaakt. Maar stel je voor, Son wint, dan kunnen jullie het volgende week afmaken, toch?
1: Ja, als Son heeft gewonnen, dan kunnen we volgende week een gelijkspel genoeg. Tegen de nummer 1 en laatste, waar we vorige keer 9-0 van hebben gewonnen. Ze moeten niet op de zaken vooruit lopen, maar dat moet goed komen. Helaas uit, maar dan gaan we daarna met het feest naar Boksmeer toe halen.
0: Want Son die heeft zijn laatste wedstrijd na vandaag gespeeld. Is een beetje gek, eigenlijk?
1: Ja, dat is eigenlijk wel gek. Dat krijgen we omdat er één tegenstander voor het begin van de competitie zich er tussenuit trok. Waardoor we allemaal een vrij weekend hebben. Son is dan net pech dat het laatste weekend is. Dus die moeten volgende week gaan afwachten. En wij hebben het in eigen hand, dus dat is echt fantastisch.
0: Volgend jaar dus derde klasse. Met of zonder coach?
1: Met of zonder coach. We gaan hoe dan ook de derde klasse in. Als we het zelf moeten doen, gaan we het weer zelf doen. Mocht de TCC tijdens de commissie een coach vinden, dan is dat natuurlijk ook fantastisch. Maar ik denk dat we vandaag hebben laten zien tegen een goede tegenstander met 2 coaches volgens mij. Kijken of we er eentje kunnen lenen. Dat we niet eens per se nodig hebben, omdat we het echt samen doen.
0: Geniet ervan, van deze overwinning en van de promotie. En hopelijk ook van het kampioenschap.
1: Dankjewel, gaan we doen.
0: Ben Pieper van de hockeyheren van MHC Boksmeer. De 3-1-zege op MOP levert de ploeg promotie op naar de derde klasse. Volgende week volgt de ontknoping van het seizoen. Wint Boksmeer van Geelse Rijen, dan is ook het kampioenschap binnen.
2: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt. En dit is nieuw. Op Omroep Land van Kuik.
3: Moet het allemaal maar sneller, groter en beter? Als het aan Olivia Dean ligt, dan nemen we vandaag even collectief gas terug. De Britse soulsensatie herinnert ons op haar nieuwe plaat Baby Steps eraan dat het vieren van de kleine stapjes in het leven minstens zo belangrijk is.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTW Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits langzamer zeker aan het beginnen. Vooral dagelijkse files zien we daar. De meeste oponthoud op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Als eerste voor Oorschot een kwartier oponthoud. En op dezelfde A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Ierland een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
8: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: dat maar weet. Love will save the day. Nou, goede muziek helpt er ook aardig aan mee. Doet er ook een bijdrage. Whitney Houston hoorde hier in Afslag LVC. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van de show. We gaan eraan beginnen, mensen. Het is vandaag 8... wat zitten we? Oh ja, juni zitten we inderdaad. 2026. Het is maandag. We zijn begonnen aan week 24. We gaan al richting de helft van het jaar weer, mensen. Dat gaat allemaal supersnel natuurlijk. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Tot aan de klok van 6 uur ga ik je op een hopelijk prettige manier begeleiden. Van je werk naar huis toe. Of misschien wel andersom. Dat zou natuurlijk ook kunnen. We gaan onder andere kijken naar de verkeersinformatie. We hebben het streeknieuws voor je. We hebben de agenda natuurlijk. En we gaan op de beurs kijken. En we hebben heel veel goede muziek. Zoals deze nieuwe van Harry Styles.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: Radio 2 hoort het hier in afslag LVC. Je hoorde Jimmy Helms met zijn band Land on Beat en I've Been Thinking About You. En daarvoor hadden we nieuwe muziek van Harry Styles uit de categorie muziek waar de mensen zonder kan, namelijk Ready Steady Go, zo heette die plaat inderdaad. Goed, we kijken even naar de files op dit moment, want het begint toch al wat drukker te worden zo rondom het land van Kuik. En ook daarbuiten zie ik, dus ik moet zo meteen even naar mijn verkeersmelder kijken wat daar precies mee aan de hand is. Even kijken, de A12 gaan we maar even beginnen, denk ik. Moet even zoeken. Knooppunt Grijshoord. Ja, daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. En je hebt bij de grensovergang met Duitsland ook 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oudijk en die grensovergang natuurlijk. Dat was de A12. Dan de A2. Daar heb je 1 kilometer stilstaand verkeer. Dat is op de verbindingsweg A2 vanuit 's-Hertogenbosch. En dan pakken we eventjes onze A50. Even kijken wat daar gebeurt. Afrit Ravenstein, die is al lekker druk inderdaad. Daar heb je namelijk stilstaand verkeer over 2 kilometer... tussen afrit Ravenstein en knooppunt Paalgraven. Daar staat het lekker stil. Dan heb je ook nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer bij afrit Veghel-Noord. Tussen afrit Veghel-Noord en afrit Eerde. En dan zijn we er nu eventjes doorheen door de files rondom ons regio. Straks meer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Demski en daar zong hij Killer. Daar deed hij de vocalen. En daarna begon hij met een solo-carrière. En dit was eigenlijk zijn eerste echte grote solo-hit. Je hebt geluisterd naar Seal op je radio. En Crazy, ja, en de rest is geschiedenis. Hij maakte prachtige muziek. En hij zong zelfs ook nog samen met Donna Summer live. En dat deed hij ook nog heel erg goed. Hartstikke leuk allemaal. Je luistert naar Afslag LVC. We gaan het straks ook nog hebben over de Opel Classic. Opel Classic treffen. Dat was over hele oude oldtimers. Dat gebeurde afgelopen weekend. Daar wordt zometeen, hoor je daar meer over bij ons. En waar we het ook nog over gaan hebben, dat is over de Vierdaagse. Dus Vierdaagse liefhebbers komen ook nog aan hun trekken. Alleen gaat het niet over de Vierdaagse in Nijmegen. Nee, dat is volgende maand pas. We gaan het hebben over de Vierdaagse in Boksmeer. Die kon je al lopen. Dus daar spraken we ook mensen. Dat komt ook voorbij in deze afslag LVC. Maar eerst zijn we toe aan de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Zondag 21 juni staat in Oplo de zesde editie van Oplo Wandelt op het programma. De wandeltocht start vanaf de Graancirkel aan de Blauwstraat 7C en deelnemers kunnen tussen 7 en 2 vertrekken. Er zijn afwisselende routes van 10, 20, 30 en 40 kilometer uitgezet, voornamelijk over onverharde paden. Wie een extra uitdaging zoekt, kan zelfs 50 kilometer wandelen door een extra lus aan de route toe te voegen. De tocht is volledig bepeild en vormt een uitstekende voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Een mooie dag voor liefhebbers van wandelen en natuur. Op zaterdag 20 juni verandert het Julianaplein in Gassel opnieuw in een openluchtpodium voor liefhebbers van rockmuziek. De achtste editie van Rock in Gassel begint om 7:30 en duurt tot ongeveer 9:30. Het evenement heeft in de regio inmiddels een uitstekende reputatie opgebouwd dankzij de gezellige sfeer, betaalbare prijzen en een gevarieerd programma met live muziek. Bezoekers kunnen genieten van stevige rockklanken in een ontspannen dorpssfeer. Een ideale avond uit voor muziekliefhebbers uit de hele regio.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Dit is Afslag LVC.
4: Uw presentator Jan Deben.

Blijft toch ook een mooie classic, hè? De Andrea True Connection en More, More, More, lieve mensen. Nou, dat hebben we de agenda ook al gehad. Dat hebben we ook al gedaan. Over een uurtje trouwens meer agenda. Want we hebben natuurlijk nog veel meer te doen in het land van Kuik. Dus daarover hoor je straks meer. Dat ook. Je hoort zometeen ook meer streeknieuws. Dat gaan we na deze plaat doen. Dan hebben we het streeknieuws voor je. En we kijken ook even naar het weerbericht en het verkeer in het land van Kuik. Tot die tijd hebben we nog Billy Idol voor je. En Eyes Without a Face.

0: Billy Idol op je radio en Eyes Without a Face. We kennen de man natuurlijk ook van Sweet 16. Die had hij ook op zijn repertoire staan, inderdaad. Zometeen het muziek van Khaled. Ik zag nog Cool and the Gang staan. En we hebben nog veel meer voor je onderweg. Ook nog de nieuwe van Booty Love. Maar eerst gaan we eventjes kijken naar de... niet naar de agenda. Naar het streeknieuws van 4:30. Ja, dat is een...
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kaak. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Hij schoot de vogel naar beneden tijdens het jaarlijkse koningsschieten. Peters en zijn koningin Corrie vormen het koningspaar in een bijzonder jubileumjaar, waarin het gilde 450 jaar bestaat. Een gildedag staat gepland op 13 september. Drie leerlingen van VWO 5 van Metzometermeer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd bij de Rabobank gewonnen met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen. De jury waardeerde hun uitgewerkte ondernemingsidee het hoogst. MHC Boksmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP en zich daarmee verzekerd van promotie naar de derde klasse. Hugo Loeven opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boksmeer blijft in de race voor het kampioenschap met een laatste wedstrijd tegen Geelse Rijen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
0: Dan kijken we nog even naar het verkeer. Nu wel in onze regio. Op de A12 een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 4 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 8 kilometer langzaam rijden tussen afrit Veghel-Noord en afrit Sint-Oederode.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

die kwam uit 2008 alweer, ook alweer een tijdje geleden. Ja, een lekker plaatje wel. En als jij die Rush nog een beetje wil vasthouden, dan zou ik dat zeker doen. Want we hebben nog heel veel goede muziek voor je onderweg. Ik zag bijvoorbeeld ook nog Annalie Gordon in de lijst staan. Met haar versie van Every Time We Touch. Ook altijd leuk natuurlijk. Maar eerst even een disco classic, kan je zeggen. Hij is iets rustiger dan wat je net hoorde. Maar je kan er wel lekker op dansen. Cool and the Gang.

0: rijden is een beetje doelloos een stukje aan het rijden, hè? Als je op een road to nowhere zit, ja. We're on a road to nowhere. De Talking Heads hoorde je met Road to Nowhere. En daarmee komen we bij het verkeer rondom het land van Kuik. De A12, daar heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En op de A73 is erbij gekomen 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de tunnel bij Zwalmen en afrit Roermond. Ja, dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vol emotie van Khaled. Je hebt geluisterd naar Aisha. Wat een prachtige plaat. Volgens mij is die ook eens door een of andere rapper nog op een vrij lelijke manier gecoverd. Maar oké, daar gaat het nou niet over. Je luistert naar Afslag LVC hier bij Omroep van Kuik. Elke werkdag te beluisteren tussen 4 en 6. En meestal besteden we dan ook wel wat aandacht aan leuke items die opgescharreld werden. En met veel liefde en zorg geproduceerd door onze nieuwsredactie. Zo ook vandaag, mensen. Straks gaan we het hebben over klassieke auto's. Er was namelijk een Opel Classic treffen afgelopen weekend. En we gaan het nu eventjes hebben over de Vierdaagse. En dan niet de Vierdaagse in Nijmegen, die moet nog eventjes wachten. Nee, we hebben er hier ook eentje in het land van Kuik. De Vierdaagse van Boksmeer. Luister.
1: Van 2 tot en met 5 juni vond de Vierdaagse Boksmeer plaats. Oud en jong wandelden 4 dagen door de regio. Het evenement was een succes, ondanks het weer, en wordt alleen maar populairder.
2: We zijn heel erg trots, want wij, dat we aan het groeien waren, dat wisten we. Maar ondanks het weer, want we hebben deze week niet zo heel geweldig weer gehad, zitten we aan 2020 wandelaars op dit moment. Dat is een record. Ja, we hebben, ik denk een anderhalf uur geleden, hebben we onze 2000ste wandelaar ingeschreven. En dat is voor ons de Vierdaagse gewoon echt een record. Volgend jaar zaten we op 1800 deelnemers. Ja, we zijn nu dus al met 220 deelnemers gestegen. Het wordt alleen maar groter. We hebben jeugdige wandelaars, hè, van in kinderwagen, slapend in bolderkarren, tot aan oudere deelnemers. En de kinderen lopen voornamelijk vanuit de 5 en de 10 kilometer. Ook zijn er kinderen die aan het trainen zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse, waarbij ze dus 15, 20, 25 lopen. En we hebben ook de volwassen deelnemers die gewoon iedere dag gewoon 4 dagen lopen. En veelal ook aan het trainen zijn voor de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast hebben wij een 50-tal vrijwilligers. En die bestaan uit mensen die op het startbureau hun hulp bieden. En verkeersregelaars, mensen die buiten op de route staan voor de tractatie en de drinkposten, knipposten. En we hebben opbouwers, routepeilers. Er zijn mensen achter de schermen die je eigenlijk nooit overdag ziet, maar die wel in alle vroegte en in de late uren de pijlen weer ophangen en ook weer afhalen. Dit jaar hebben we een nieuw onderdeel toegevoegd aan de Vierdaagse en is onze mascotte. Mascotte Boksy de Bok. En hij wordt ontzettend goed ontvangen. In die zin, hij is geliefd onder de kindjes. Ja, ze kennen allemaal inmiddels Boksy de Bok. En ja goed, met Boksy hopen wij Boksmeer nog beter op die landkaart te zetten van Nederland.
0: Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Hè? Boksmeer, wat er georganiseerd is daar de Vierdaagse. Afgelopen week vond dat dus plaats. Dus als je nog mee wilt doen, ja, dan moet je bijna een jaartje wachten. Volgend jaar dan komt hij natuurlijk weer. En dan kan je je inschrijven en dan kan je gewoon lekker gaan meedoen. Goed, tot zover. Dit eerste uur van Afslag LVC, lieve mensen. Zometeen na 5 dan zijn we bij je terug. Zometeen dus eerst de boodschappen en het nieuws. En na 5 uur dan gaan we nog eventjes luisteren naar onder andere een reportage over een Opel Classic treffen, wat afgelopen weekend ook plaatsvond. Ook hartstikke leuk als je van oude auto's houdt, van prachtige oldtimers. En dan ook echt heel oud, bedoel ik dan ook. Verder hebben we nog het streeknieuws voor je straks. We gaan ook nog in de agenda een keertje kijken. En we gaan ook nog op de beurs kijken hoe het daar is afgelopen. Eerst wat muziek nog voor je. En dat is volgens mij een van, ik denk mijn laatste voor 5 uur. Baby, don't forget my number. Hier is Milli Vanilli. Tot aan de andere kant van 5.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Bob,

0: jullie vanaf 2 uur op het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Maximaal zo'n 10 minuten. Een paar uitzonderingen. De A50 Eindhoven richting Os. Voor Veghel Noord 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A58 van Tilburg naar Eindhoven. Voor Knoopend Waterdorp ook een kwartier vertraging. En tenslotte de N2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Knoopend Leenderheide staat een 5 kilometer file. En de vertraging is ook daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbickel&co.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
5: Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.
6: Rumors spread around. United takes the time. Right to check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go. To that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: LaGrange hoorde je op je radio. En die was afkomstig van ZZ Top, lieve vrienden. En daarmee komen we in het tweede deel van Afslag LVC. Ja, en over deze plaat was natuurlijk een hoop gezeik destijds. In meerdere opzichten. Ten eerste was het zo dat het begin van de plaat... en ja, de gitaarriffjes die erin zitten... toch wel doen denken aan muziek van blueslegende John Lee Hooker. Die heeft ZZ Top daar ook meerdere malen juridisch voor uitgedaagd. Alleen ja, daar zijn ze nooit echt helemaal lekker uitgekomen... voor zover ik weet. Dus het mocht allemaal... blijven bestaan en ZZ Top werd niet beschuldigd van plagiaat, zoals John Lee Hooker dat eigenlijk wel wilde. Nou, dan daarnaast hadden we natuurlijk de titel LaGrange en dat gaat over een stad in Texas. En in het nummer gaat het dan specifiek over een bezoekje aan die stad waar een voormalig bordeel zat, dat heette de Chicken Ranch. En daar kon je natuurlijk weer lekker... Altijd fijn als je dan vanaf je werk weer naar huis moet nog even om er even langs te gaan. Nou goed, we gaan gauw door met de show. Want we hebben ook dit deel nog veel te doen namelijk. We gaan dadelijk nog eventjes kijken naar de verkeerssituatie. We hebben de beurs, we hebben het streeknieuws. En we gaan het nog even hebben over een Opel Classic treffen. Wat afgelopen weekend plaatsvond. Dus dat zometeen. Maar eerst even wat nieuwe muziek voor je. Doe ook, ja.
1: Jan Beben. Loodst je door de files. En snel naar huis. Dit is Afslag LVC.

0: 5 Star op je radio. If I Say Yes, zo heette deze plaat. Ja, wat dan? Dan... Ja, toch wel lekker, die pophuts uit de ethisch. Je hoort er steeds meer en meer hier in Afslag 11 en Zee. We zijn er trots op, we zijn er blij mee. Wat we nu even gaan doen, dat is iets anders. Maar wel belangrijk als je nog naar huis toe wilt. Vanuit het land van Kuik, of naar het land van Kuik moet ik zeggen. Of dat je misschien nog op weg moet om naar je werk te gaan. Dat kan natuurlijk ook. We kijken even naar het verkeer op de A12. Daar heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 4 kilometer... stilstaand verkeer tussen de Julian Ewaldbrug en afrit Sint-Oederode. En op de A59 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Empel en 's-Hertogenbosch West. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
0: Ja, dat kan je zeker doen. Ons volgen op Twitter en Instagram en via onze website. En we hebben natuurlijk ook een eigen app die je kan downloaden, waar je ons kan volgen op alle momenten van de dag. Dus je kan ons overal mee naartoe nemen. En dan kun je onder andere luisteren naar leuke items die onze redactie ook voor je maakt. Zoals bijvoorbeeld een item over afgelopen zaterdag. Toen vond er namelijk een Opel Classic treffen plaats met oldtimers van meer dan 80 jaar oud. Luister even mee.
3: Afgelopen zaterdag konden liefhebbers genieten van oldtimers ouder dan 80 jaar. Dit in het kader van het jaarlijkse Opel Classic treffen. Bij de voormalige locatie van Auto Jette in Boksmeer verzamelden zich de prachtigste oude auto's voor een bijzondere rit naar de huidige vestiging in Kuik en weer terug. Organisator Dick Jette vertelt daarover aan verslaggever Robert Kooijmans.
4: Ja, die klassiekers die horen natuurlijk de weg op te rijden en die moeten rondrijden en het publiek moet ervan kunnen genieten en dat doen we hier. Er lopen hier auto's tussen die al meer dan 100 jaar oud zijn en ja, het is een feest en het lust voor het oog. De oudste auto die meerijdt, dat is een deelnemer uit België. Dat is een zogenaamde Opel Spitzkühler uit 1921, een monument van een auto. Maar er rijden ook modellen mee van 1925 tot 1940 en toe. Eigenlijk is het prachtig om te zien dat de auto's zich eigenlijk in al die jaren eigenlijk nauwelijks geëvolueerd hebben. Hè? Want we hebben nog steeds vier wielen en een stuur. Er zijn heel veel ditjes en datjes bijgekomen om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Maar de basis van de automobiel is al die tijd ongewijzigd. En dat is wat we hier eigenlijk toch mooi zien.
5: Wat is jouw lievelingsauto uit je eigen collectie?
4: Ik denk toch wel de Opel Kapitein Cabriolet uit 1939. Dat is een auto die heeft veel voor me betekend. Toen ik nog jong was heb ik die mee mogen helpen met de restauratie van die auto. Ik ben erin getrouwd. We hebben daar bijzondere avonturen mee beleefd. Die auto die volgt mij op mijn levenspad. Dus dat is wel een grote lieveling, ja.
0: En het is natuurlijk ook nog zo dat die oude auto's, die classics, natuurlijk ook nog gewoon eigenlijk best wel duurzaam zijn. Hè? Ik bedoel, die zijn dan al 80 tot, ja, dus meer dan 100 jaar, je hebt het net kunnen horen, geleden geproduceerd en ze gaan nog steeds mee. Koop je vandaag een elektrische auto, dan schrijf je hem binnen, ja, 8 à 9 jaar af. Want er is niemand die zin heeft om dan nog een keer voor €20.000 een batterijpakket te gaan vervangen bij een auto van 9 jaar oud. Dat doe je niet. Dus dan gaat hij weg. Nou ja, goed. En ja, deze blijven gewoon lekker rijden en worden vertroeteld, krijgen hun beurt op tijd. En er wordt met liefde voor gezorgd voor deze prachtige oldtimers. Volgend jaar hopelijk weer. En misschien hebben we dan ook wel de video. Dat zou ook wel leuk zijn.
2: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kaan.

0: Direct hoorde je op je radio en times are changing. Dat is zeker het geval. De tijden veranderen, lieve mensen. Maar de goede muziek die blijft zeker hier bij Omroep Land van Kuik. Je luistert naar Afslag LVC met zometeen de Four Taps nog. En it's the same old song. En ja, nog veel meer goede muziek voor je onderweg. Ik had er nog eentje staan. Even kijken. Oh ja, I Surrender van Chaotic. Die krijgen we zo ook. Hartstikke leuk. En dan zijn we ook alweer toe in het streeknieuws van 5:30. Zo snel gaan die dingen ook alweer. Maar eerst kijken we nu nog eventjes samen met jou in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op zaterdag 20 juni opent de nostalgische ecotuin de Buitenkamer in Gassel haar poorten voor bezoekers. Van 10 tot 5 kan iedereen genieten van deze bijzondere tuin aan het Julianaplein. De tuin is ontworpen door tuinontwerper Marion Vermeulen en bevat oude fruitrassen, een moestuin en talloze eetbare planten. Er wordt volledig ecologisch getuinierd waarbij mens en natuur centraal staan. Kinderen kunnen op ontdekkingstocht naar insecten en kleine dieren, terwijl volwassenen deelnemen aan rondleidingen over planten, biodiversiteit en duurzaam tuinieren. Donderdagavond 18 juni wordt in Theater De Weijer in Boksmeer de natuurdocumentaire Een Duurzaam Duel vertoond. De voorstelling begint om 8:15 en duurt ongeveer een uur. De film laat zien hoe mens en natuur samenleven binnen de gemeente Land van Kuik en brengt zowel de schoonheid van het landschap als de uitdagingen voor de toekomst in beeld. De documentaire is tot stand gekomen in samenwerking tussen de gemeente Land van Kuik en Brabants Landschap. Een interessante avond voor iedereen die betrokken is bij natuur, milieu en duurzaamheid.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Welkom of bij, vrienden. Hier in afslag LVC, de Four Tops. And it's the same old song, lieve mensen. Hij werd ook onder andere uitgebracht door The Motions. En dan weet ik even niet welke er eerder was. Dat moet ik je eventjes onthouden, hè? Zoals dat dan weer heet. Zometeen nog veel meer goede muziek voor je op de radio. Dat doen we onder andere met de nieuwe van Victoria Noordman. Reshine, de Eventy remix. En die komt binnenkort pas uit. 7 dagen nog, dan wordt die officieel gereleased. En we hebben hem zo meteen al voor je in de show. En we hebben natuurlijk ook nog Annalie Gordon, ook een vriendin van de show. En die zingt Every Time We Touch. En dat is een cover van een nummer van Cascada. En die coverde het weer van Mike Oldfield en Maggie Riley. Zo gaan die dingen in de muziekindustrie, mensen. Hé, hey, we gaan eerst even naar het streeknieuws van 6:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Hij schoot de vogel naar beneden tijdens het jaarlijkse koningsschieten. Peters en zijn koningin Corrie vormen het koningspaar in een bijzonder jubileumjaar, waarin het gilde 450 jaar bestaat. Een gildedag staat gepland op 13 september. Drie leerlingen van VWO 5 van Metzometermeer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd bij de Rabobank gewonnen met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen. De jury waardeerde hun uitgewerkte ondernemingsidee het hoogst. MHC Boksmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP en zich daarmee verzekerd van promotie naar de derde klasse. Hugo Loeven opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boksmeer blijft in de race voor het kampioenschap met een laatste wedstrijd tegen Geelse Rijen. En tot zover het schreeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden.
0: Het begon inderdaad al een beetje grijs te worden in het land van Kuik. Maar goed, even naar het verkeer. Op de A12 een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Sint-Oederode. En op de A59 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Engelen en afrit Nieuw-Kuik. Verder nog op de A59 4 kilometer langzaam rijden tussen Nuland en knooppunt Hintham. En dan de A73 nog, dat is 3 kilometer langzaam rijden. Het verkeer tussen de Maasbrug en afrit Haps. En 2 kilometer stilstaand verkeer. Even kijken. Oh, dat is bij de tunnel bij Zwalmen nog steeds. Tussen de tunnel met Zwalmen en afrit Roermond. Daar heb je nog steeds 2 kilometer lekker stilstaan. Maar ja, laat gewoon je radio aanstaan. Dan komt het vanzelf goed, hè.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar. Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
5: Hello to all you listeners of OLBC Radio. This is Annette Lee. Happy listening.

Every Time We Touch van Annalee Gordon. En die kennen we ook wel als Ann Lee, om precies te zijn. Leuke plaat, afkomstig van het album I Am uit 2021. En I Am, ja, een kleine stuiterbal kan je zeggen. Ze gaat binnenkort trouwens optreden in Brazilië. Dat is ook heel erg leuk, deze Annalee Gordon. Ze komt uit Engeland, ging al lang geleden naar Italië. Woont daar ook met haar papegaai Paco, die af en toe ook de spreekjes verstoort die ze voor me opneemt. Maar niettemin is het wel leuk dat ze deze plaat heeft gecoverd. Die is zojuist voor de Every Time We Touch van Cascada. En dat was weer een cover natuurlijk. Of eigenlijk hier en daar nog wat textueel aangepast. Het origineel was natuurlijk van Mike Oldfield. Samen met Maggie Reilly. Goed, zometeen nog veel meer muziek voor je onderweg. En we gaan ook nog op de beurs kijken. We gaan ook nog eventjes naar het verkeer. We hebben nog genoeg te doen. Dus laten we eventjes gaan luisteren naar een plaatje van de Pet Shop Boys. Eigenlijk de eerste plaat waar ze echt mee doorbraken.

allemaal weer net weer wat beter. Je luistert naar de Pet Shop Boys op je radio en West End Girls. Oh ja, en zometeen natuurlijk ook nog de nieuwe van Victoria Noordman. Met tekst van Roberto Marmolani. Ja, dat gaan we ook nog doen. En dat heet dan een reshine. En Anton, die komt zo ook nog voorbij met de enige. Weet je wel, Anton, dus die gast van die prinses. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant. And I went

9 en dat is de nieuwe van Antoon. En dat is die van die prinses, weet je wel. Tenminste, er gaan geruchten dat hij iets heeft met prinses Alexia. Dat was een beetje het verhaal eigenlijk inderdaad, achter deze Antoon. Maar hij maakt wel hele leuke liedjes. En dit is er dus weer eentje, de enige. Dus die ga je wel vaker horen hier bij Omroep Land van Kuik. We gaan eventjes kijken naar de verkeerssituatie nog in het Land van Kuik. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. Hè? Ja, daar zijn ze nog steeds aan het controleren, dus dan krijg je dit soort opstoppingen. Dan de A50, 4 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Veghel Noord en afrit Eerde. En op de A59 heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen Den Bosch Maaspoort en Den Bosch West. En op de A73, daar staat mijn laatste melding, namelijk 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de Zwalmentunnel en afrit Roermond. En dan gaan we nu inderdaad naar een Italo-disco-plaatje. En die is geschreven door Roberto Marmolani, vriend van de show. Die schreef in ieder geval de tekst. De muziek die werd geremixed, of opnieuw geëdit eigenlijk, door onze grote vriend Eddie Miani van Eventi Records. De zangeres van het geheel is Victoria Nordman. En je luistert naar Reshine.

0: De bedoeling is om opnieuw te gaan stralen. Allerlei shit die je hebt meegemaakt. Hè? Zeg maar Reshine. Je hebt geluisterd naar Victoria Noordman. En dit is een remix van een nummer wat ze eigenlijk al in 2024 uitbracht. Maar dit is wel eventjes helemaal opnieuw gemaakt. Zeg, wel hartstikke goed door Eddie Miami van Eventi Records. Daar kan je hem ook eventueel terugvinden als jij hem graag zou willen hebben. Hij wordt op prachtig vinyl wordt hij gedrukt op dit moment nog. Hij wordt geperst in Bologna. Als het goed is, dan gaan ze deze week de vinyls onderweg weer terug naar Nederland en worden ze gewoon verzonden. Dat zou in ieder geval heel leuk zijn. Kijk even op eventyrecord.com. Daar kan je hem namelijk bestellen als je dat leuk vindt. En de eigenlijke release van de plaat die is pas aankomende zondag. Dus daar moet je nog een paar dagen voor wachten. Maar goed, dan ben je er alvast van op de hoogte. Goed, we kijken eventjes naar de beurs, want je hoorde het al klingelen. Hè? Het muntgeld, voor zolang het nog bestaat. Hè? De AEX die sloot op 1047 punten. We kwamen van 1041,1. Dat betekent de 16e van een procent in de plus. Dan Engeland, de FTSE 100, die sloot op 10.373 punten. En dat is eigenlijk eigenlijk vlak. Vorige week zijn ze geëindigd op 10.368 punten. Dus ja, daar zit niet zo heel veel verschil in. Hè? Afgerond 0% erbij of eraf. Dan Amerika. Daar hebben we de S&P... de S&P 500. Die staat op dit moment op 7450 punten. Dat is 0,9% in de plus. En ook de Nasdaq gaat lekker vandaag. 26.118 punten op dit moment. En dat is een plus van 1,6%. Even de schade inhalen van het einde van afgelopen week, zeg maar. Dan kijken we naar de edelmetalen. Die zijn weer wat gedaald. Goud wordt verhandeld tegen €3.357,90. En zilver tegen €59,55. Prijzen zijn per troy ounce. En dan nog de crypto. Voor een bitcoin betaal je €55.284. En voor een ethereum €1.465, mensen.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Speedwagon en Can't Fight This Feeling Anymore. Ik moet hem eventjes gaan afbreken, want we zijn toegekomen aan het einde van de show, lieve mensen. Deze aflevering van Afslag LVC zit erop. Morgenmiddag dan ben ik er weer tussen 4 en 6 met een nieuwe aflevering. Zodra ik na 6 kun je gaan luisteren naar Rotatoon en zijn Tropical Vibes. Tropische klanken op je radio tussen 6 en 7. En van 7 tot 9 hebben we dan nog Jan van den Broek met De Wonderjaren. Nou, zoals gezegd ben ik er morgenmiddag weer tussen 4 en 6 met een nieuwe Afslag LVC. Ik zou zeggen, eet smakelijk en rij voorzichtig als je nog naar huis toe moet. Maak er wat moois van vanavond en misschien wel tot morgen. Hoi!

0: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja21 nodig. Hoewel Ja21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom- of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoek uit het verleden wijst al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in het park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits worden alweer korter in Brabant. De meeste oponthoudt nog op de volgende 3 wegen. De A27 Utrecht richting Breda. Voor Werkendam 12 kilometer file met een kwartier extra reistijd. A58 Tilburg-Eindhoven voor knooppunt Batendorp. Ook een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij de Zomertunnel staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht met een vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
8: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Dag allemaal, rond de zwerende heter met de Tropical Vibes. We gaan tegenaan vandaag heerlijke muziek draaien. Tropische muziek, by the way. Ik hoop dat jullie gaan genieten. En vamos a gozar.

0: Tito Nieves met Amores Como Tú. Stoppen met roken is voor veel mensen een grote stap. En vaak roept het vragen of twijfels op. Daarom is er elke tweede woensdag van de maand in de Drieweek in Boksmeer het luchtmoment. Dat is een open en laagdrempelig inloopmoment voor mensen die zijn gestopt met roken, maar het nog lastig vinden, hierover nadenken of behoefte hebben aan een gesprek. Dus het luchtmoment vindt elke tweede woensdag van de maand plaats, vanaf 8:30 tot 8:30 in de Drieweek. En dat ligt aan de Jeroen Bosstraat 49 in Boksmeer.
1: Last van kriebels, jeuk of een onrustig gevoel. Rot Atoon maakt hier een eind aan. Tijd om te ontspannen. Omroep Land van Kuik met Tropical Vibes.

0: Brian Lee en de Dragonairs met Give Me Soca. Ja, kun je lekker met je kontje draaien. Afgelopen vrijdag heeft op de N272, dat is de weg tussen Boksmeer en Sint-Tunis, een kopstaartbotsing plaatsgevonden. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de betrokkenen te controleren. Een ambulance heeft alle inzittenden nagekeken, waaronder een kind van 4 jaar. Bij het ongeval raakte niemand gewond, gelukkig. Na controle door het ambulancepersoneel bleek dat er geen van de inzittenden medische behandeling of vervoer naar het ziekenhuis nodig had. Wel liepen de betrokkenen voertuigen schade op. De inzittenden kwamen met een schrik vrij, maar waren zichtbaar aangedaan door het ongeval.
1: Voetbal, tennis, hockey, bla bla bla bla. Interesseert het je ook geen reet? Rot Atto neemt je mee naar de meest tropische sferen. Dit is Tropical Vibes.

0: Gigi Peralta, me enamoré. Ik werd verliefd. De burgemeester Verkuilstraat die gaat weer open. Het centrum management liet weten dat de burgemeester Verkuilstraat in Boksmeer uiterlijk vrijdag 12 juni weer open gaat voor verkeer. En de weg blijft dan volledig begaanbaar tot en met week 33. De week van 10 tot en met 16 augustus. Na week 33 zal de volgende fase van het herinrichtingsproject worden gestart. En als alles volgens plan verloopt, zal de heringerichte burgemeester Verkuilstraat uiterlijk vrijdag 20 november klaar zijn.
1: Relaxen met Tropical Vibes. Rotatoon. Omroep Land van Kuik.

conjunto Puerto Rico met Cachetero. De klimsport is, ondanks het vlakke Nederlandse land, een groeiende sport waarbij je je eigen verticale grenzen kunt verleggen. Maar wel op je eigen niveau en tempo. En er is een open klimavond van de vereniging Sklim. Dat vindt plaats op donderdag 11 juni vanaf 6 tot 10 uur 's avonds. Dus niet vies van een beetje avontuur en je eigen grenzen verleggen. Nou, ga dan naar die open avond toe, hè. En dat gebeurt in Hoogveldseweg 1 in Mil. Dus bij de stichting Klimsport Mil. En die ligt aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Dat is een open klimavond op donderdag 11 juni vanaf 6 uur tot 10 uur 's avonds.

Sergio Pérez met El Nuevo Son. Amigos, we komen aan het einde van het programma hier bij Omroep Land van Kuik, de Tropical Vibes. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Hopelijk luisteren jullie volgende week weer. Maak er een leuke week van, amigos. Ik zou zeggen, hasta la próxima. Y adiós. En dadelijk gaat Jan van den Broek verder met de wonderjaren. Amigos, adiós.

0: uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel. En maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond.
8: Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja21 nodig. Hoewel Ja21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Ofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer.

0: het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom bij de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. Vanavond gaan we terug naar het jaar 2000. Een jaar waarin de internethype op zijn hoogtepunt was en we bedrijven als World Online ineens miljoenen waard leken te zijn. Het was ook het jaar waarin oude radiostemmen terugkeerden, zoals de comeback van de Dik voor Mekaar show, terwijl luisteraars genoten van Veronica FM en DJ's als Jeroen van Enkel. Op televisie keek Nederland massaal naar reality TV en muziekzenders bepaalden het ritme van de dag. In de hitlijsten stonden Destiny's Child, Santana, Anouk en Westlife hoog genoteerd.

0: Thank you. It's very much.
1: Dit zijn de wonderjaren met Jan van den Broek.

0: Bij Veronica FM kwam in 2000 langzaam een einde aan een bijzonder radiotijdperk. In oude cassetteopnames is nog te horen hoe DJ Jeroen van Inkel een van zijn laatste uitzendingen presenteerde. Veronica FM stond bekend om zijn populaire ochtendshows, humor en herkenbare radiostijl. Veel luisteraars namen uitzendingen thuis op cassettebandjes om favoriete fragmenten later terug te luisteren. Rond de eeuwwisseling veranderde het Nederlandse radiolandschap snel door nieuwe commerciële stations en veranderende formats. Juist daardoor kregen die oude Veronica-uitzendingen later weer nostalgische waarde voor radioliefhebbers.
1: Oké, na een dag hard werken kunnen we de klap op de vuurpijl geven.
2: Everybody's free! Hoera!

0: name was, it was you. Damn.
1: Het tweede seizoen van Big Brother zorgde in 2000 opnieuw voor veel gesprekstof. Niet alleen de dagelijkse gebeurtenissen in het huis hielden kijkers bezig, maar ook het onverwachte vertrek van verschillende bewoners. Sommige deelnemers hadden de druk van het constante cameratoezicht niet aangekund en besloten vroegtijdig het huis te verlaten. Daarmee werd duidelijk hoe zwaar het sociale experiment eigenlijk was. Big Brother bleef een enorme kijkcijferhit en groeide uit tot een van de meest besproken televisieprogramma's van die tijd.
2: 8 dagen lang bepaald dat deze 3 mensen, Koos, Bianca en Robin, de finalisten zouden worden. Hoe dat is gegaan, hoe jullie hebben gebeld en hoe die exits allemaal zijn verlopen.

0: een filmpje van gemaakt en dat laten jullie nu zien.
1: Wat is het? Oké. That's it.
2: Ook dit jaar werd er weer massaal gebeld door de kijkers van Big Brother. Het belgedrag viel nooit te voorspellen en het had meer dan eens een grillig verloop. De ene week kon je de populairste bewoner zijn. Een week later kon de kijker negatief gedrag meedogenloos afstraffen.
1: Ik vind nogmaals dat ik nog wel wat kan laten zien hier. Dat ik de nominatie niet eerlijk vond. Ik wil dus als voorbeeld en als boodschap stellen dat ik er niet uit ga.
2: Een verkeerde opmerking of een verkeerde daad was genoeg. Voorbeelden te over van momenten waarop de kijkers massaal belden om een bewoner weg te stemmen.

Robin kip schopte. Desiree die eerst Robin kuste en hem toen nomineerde. En Hieke die misschien net iets te graag naar huis wilde. Eén ding werd meer dan duidelijk. Uw stem heeft het verloop van Big Brother bepaald. En u kunt nu nog steeds meebeslissen in de laatste uren van Big Brother 2000. Door te bellen bepaalt u wie er dit jaar wint.

0: In het jaar 2000 maakte de legendarische Dik voor Mekaar Show een opvallende comeback op de radio. Het programma van André van Duin had in de jaren 70 en 80 enorme scharen fans opgebouwd met absurde humor, typetjes en grappige sketches. De terugkeer zorgde voor veel nostalgie bij luisteraars die met het programma waren opgegroeid. Ook televisieprogramma's besteden aandacht aan de comeback, waaronder een item bij RTL 5. De terugkeer bewees hoe populair klassieke radioprogramma's nog altijd zijn.
1: Bijna 15 jaar terug was het, op Hilversum 3 toen nog. Lang twijfelde André van Duin en Ferry de Groot of de onzinhumor van toen nog houdbaar was. Vorig jaar besloten ze het toch weer te proberen. De rest ging vanzelf.
2: Meteen was het weer, ik riep ja, en hij riep weer, ik dik. En zo, dat ging eigenlijk vanzelf. We hebben het voor de eerste keer op de televisie gedaan bij Spijkerman. Omdat het was helemaal niet de bedoeling, maar in dat spelletje, we wisten niet wat anders moesten doen. En dat was toen nog meteen weer zo'n succes. En toen hebben we eigenlijk, ondanks dat elke week kwam ik mensen tegen die zeiden, die dik voor elkaar zien, moet weer terug. En toen zei ik van, nou, nee, was toen leuk. Maar toen ging het weer en iedereen reageerde leuk. Toen dacht ik, nou, oké, dan doen we het weer. Ja?
1: En zo ging dat in de jaren 70.
3: Wat krijgen we vanmiddag?
4: Nou, de golf van alles, de groot, jij hebt voor de artiesten gezorgd. Wie komt er allemaal? Zal dat worden?
1: De oude typetjes uitproberen op een nieuwe generatie. Moet kunnen, want de figuren zijn tijdloos.
2: Ja, er worden iedere dag weer nieuwe meneer de Grote geboren. Dat is oenige mensen, die zie je in je omgeving. Ja. Wij vergroten dat misschien een beetje uit, maar...
5: Ja, de typetjes blijven natuurlijk. En de typetjes gaan worden ook niet oud. Net als Donald Duck, die wordt ook niet ouder.
6: Dikke Leo van een showtrap in een glitterjasje. Nou, die zit er lekker uit.
3: Ik zit er heel goed uit.
6: Lekker bijgekomen.
3: Nou, zeker.
6: Met al zijn haar.
3: Die is niet ouder geworden.
7: Goedemiddag, meneer van elkaar.
1: Kippenvel voor fans, zoals Henk Blom. Voor de oprichter van het Dik voor Mekaar Genootschap wordt de zaterdagmiddag weer een ritueel. Net als vroeger.
8: Elke zaterdag de bandrecorder klaarzetten. En dan alles opnemen. Dus ja, zo krijg je een hele grote verzamelband terecht dan.
6: Harry Nack, waar is die? Die zou hier moeten zijn. Waar is hij nou?
9: Ik sta in de NCRV-kantine.
1: Maar tegenwoordig is het niet meer NCRV. Dik voor Mekaar is nu bij...
10: De grootste familie van Nederland.
2: Uiteindelijk had de Tros de beste kaart van ons. Dus die hebben we gekozen. En ze hebben een mooie uitzendtijd, 11:30. Dus nog een beetje in vergelijking met vorig jaar. Of met 15 jaar geleden. Want dat was om 13:30. En weer op 3. Dus we zitten eigenlijk een beetje op de oude golflengte.
6: Tegen die Ralle Wimbar, moet ik daar nou ome tegen zeggen?
11: Wel, dat lijkt me leuk.
6: Nou, zo de mieter op. Hoppa, rechtstreeks uit Sydney, daar is hij weer.
1: Plezier in het maken is een van de belangrijkste redenen dat Dik voor Mekaar terugkeert. En hoewel de oude typetjes blijven, gaan ze wel mee met hun tijd.
2: Harry Nack die krijgt nou natuurlijk in plaats van gewoon koffie, krijgt nu een koffieshop. Die gaat natuurlijk ook in de wiet en de hash zitten en in de rommel.
11: En in de catering.
2: Ja, ja dat, maar ja, dat, en dan pasjes, onder de toonbank. Ja, maar dan onder de toonbank moet hij natuurlijk dan die rommel verkopen.
11: Zal ik u pasjes leveren?
2: Met Dikke Leo, die kunnen we...
6: Die komt toch op de volgende week ook weer?
11: Ja, die heeft een aanbieding.

0: En het ecologische woonproject Het Groene Dak in Utrecht kwam in november 2000 een einde aan een bijzonder experiment met composttoiletten van het type Clivius Multrum. Het idee was vooruitstrevend. Menselijke afvalstoffen zouden op natuurlijke wijze composteren en zo milieuvriendelijk verwerkt worden. In de praktijk werkte het systeem echter slecht. Bewoners klaagden over stankoverlast, vliegen en toiletten die niet goed functioneerden. Na jaren experimenteren besloot men de installaties uiteindelijk te verwijderen en te vervangen door gewone toiletten die werden doorgespoeld met regenwater. Het project liet zien dat duurzame ideeën soms nog niet praktisch uitvoerbaar zijn.
1: Poep waarmee niets te beginnen viel. Tot vandaag hadden 10 Utrechtse woningen zogeheten composttoiletten. Maar ze bleken geen succes. Onder strenge veiligheidsmaatregelen zijn ze weggehaald.
2: Een gespecialiseerd rioleringsbedrijf zoog de afgelopen dagen de compostbakken in de kelders van de huizen leeg. Een vies werkje en ook niet ongevaarlijk. Er werden dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.
3: Nou, het is zo dat toen wij hier de eerste keer kwamen, toen roken we een sterke ammoniakgeur. Hebben de brandweer erbij gehaald en die zegt van ja, je moet oppassen. Het is eigenlijk net als met de mest bij een boer, waar ook ammoniak vrijkomt. Er is kans op explosiegevaar. Dus vandaar dat we gezegd hebben, we moeten hier die huizen ontruimen, de weg afzetten en met een veiligheidsunit en perslucht de werkzaamheden uitvoeren.
2: De huizen zijn onderdeel van het ecologisch woningbouwproject Het Groene Dak. Het milieu staat hier voorop. Zo staan er bijvoorbeeld zonnecollectoren op het dak en verdwijnt het douchewater niet in het riool, maar gaat het gezuiverd de tuin in. 10 woningen hebben een composttoilet.
4: De bedoeling was dat er het materiaal door het composteren heel erg zou verminderen. Dat hou je dus veel minder over en hoef je af en toe er wat mooie compost uit te halen. En dat lukte dus niet. Dus wat je in het toilet doet, dat bleef allemaal een beetje in zijn oorspronkelijke staat. Het klonterde samen, maar het composteerde niet echt.
5: Waarschijnlijk is het omdat de temperatuur in de kelder te laag is. Compost heeft toch een bepaalde temperatuur nodig om om te zetten, zeg maar. En de materie bleef te nat.
2: De bewoners probeerden van alles om het proces alsnog op gang te brengen.
5: Nou, af en toe afdalen in de kelder en proberen zoveel mogelijk lucht in de compost te brengen door het om te scheppen. Maar ja, dat viel allemaal niet mee, want het is in de kelder, in een bak die lastig te bereiken was. Dus was allemaal niet heel makkelijk.
6: Ook geen lekker fris karweitje, lijkt me.
5: Nee.
6: Dus u is eigenlijk wel blij dat jullie er vanaf zijn.
5: Nou, op een gegeven moment waren we het echt helemaal beu. Ja.
2: En dus werden 8 jaar na de installatie de toiletten weer opgedoekt. De afgelopen 1,5 week moesten de bewoners gebruik maken van een noodtoilet voor de deur van hun huis. Binnenkort krijgen ze een waterbesparende wc en een aansluiting op het riool. Toch beschouwen ze het experiment niet als mislukt.
4: In zekere zin is het experiment geslaagd, want er is een resultaat. Het resultaat is niet doen.
6: Dat is een hele positieve benadering.
4: Ja, maar je moet experimenteren, je moet risico's nemen om erachter te komen of het werkt of niet. En een heleboel andere dingen die we geprobeerd hebben, die werken wel heel goed. Dus daar zijn we heel blij mee. En dit is, nou ja, dit is inderdaad advies niet doen.
2: Alleen door er dagelijks veel tijd in te stoppen kan een composttoilet functioneren. Maar dat gaat de bewoners van Het Groene Dak net iets te ver.
1: Nog steeds worden er in ons land de stoffelijke resten gevonden van soldaten die...

zijn gekomen aan het einde van het eerste uur van de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. Vanavond hoorde je weer volop muziek en verhalen uit een tijd waarin internet, reality tv en commerciële radio volop in ontwikkeling waren. Over een paar momenten schakelen we over naar het radionieuws, waarna we terugkomen bij het tweede uur vol hits en herinneringen uit 2000. MUZIEK

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond.
7: De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Goedenavond en welkom terug bij het tweede uur van de Wonderjaren op Omroep Land van Kuik. Vanavond duiken we verder in het jaar 2000. Het jaar waarin de internet-economie piekte, beurskoersen dagelijks het nieuws haalden en Nederland kennis maakte met de nieuwe digitale wereld. Tegelijkertijd bleef radio belangrijk met bekende stemmen als Jeroen van Enkel en nostalgische programma's die opnieuw populair waren. In de huiskamer stonden cd-spelers volop aan met muziek van Son by Four, Christina Aguilera, Bluff...

0: In 2000 besteedde correspondent Max Westerman in het RTL Nieuws aandacht aan een opvallende trend uit de Verenigde Staten. De gubere aanzichtkaarten. Op de kaarten stonden schokkende afbeeldingen van ongelukken, rampen en bizarre situaties die als souvenir werden verkocht. Het onderwerp zorgde voor veel discussie omdat sommigen het smakeloos vonden, terwijl anderen het zagen als typisch Amerikaanse sensatiecultuur. Het item liet zien hoe media rond de eeuwwisseling steeds vaker aandacht besteden aan opvallende en controversiële onderwerpen uit het buitenland.
1: Een zaaltje in het Geschiedkundig Museum. Hier is voor het eerst op grote schaal gedocumenteerd waar Billie Holiday een halve eeuw geleden al over zong.
2: Black body swinging in the southern breeze.
1: Zo'n 5000 zwarten werden door blanke menigtes gelyncht. Op diverse manieren. Opgehangen, doodgeslagen, doodgeschoten, zelfs levend verbrand. De praktijk was wijdverbreid tot de jaren 60. De reden was simpel racisme.
3: We have a photo here of an incident where a man simply bumped into a little white girl. You could get lynched if you looked at a white person wrong.
1: James Allen verzamelde de foto's. De meeste zijn klein, aanzichtkaarten. Bizar maar waar, blanke Amerikanen stuurden elkaar foto's van opgehangen zwarte als vakantiekiekjes. Groetjes vanuit Dallas. Ik heb hier een geweldige dag beleefd.
3: A large mass of people and communities didn't have any guilt. Blacks were less than human. And they didn't think any more of whipping an African American than they would have a horse or a mule at the time.
1: De belangstelling voor de tentoonstelling is enorm. Het thema was lang taboe en nog steeds vinden Amerikaanse kinderen in geschiedenisboeken geen foto's zoals deze.
4: People should come to this exhibit and see what I've seen. If you don't learn from history, then you're doomed to repeat it.
1: En zo nu en dan herhaalt de geschiedenis zich nog steeds. In Texas werd James Byrd over de weg doodgesleept. Vastgebonden met een ketting aan een truck. De daders drie blanken. Ze hadden de pest aan negers. Carlos Colbert, voor het leven verlamd. Invalide geslagen door blanken om dezelfde eenvoudige reden. Omdat hij zwart is. Misschien waren het wel hun ouders of grootouders. Soms stonden er bij de lijken van gelynchte negers duizenden blanken. Vrolijk poseerden ze voor de camera.
3: There's no question that the attitudes of the living individuals and their immersion in this type of violence and their enjoyment of it and their pride of it is the most disturbing factor of the photographs.
1: Groetjes van je zoon Joe, een leuke barbecue meegemaakt. Een neger levend zien verbranden. Eerst was hij gecastreerd, lezen we in het bijschrift. En toen hij omhoog probeerde te klimmen op de vlucht voor het vuur, sneden ze zijn vingers er maar af. Wat gaat er door zwarte bezoekers heen als ze dit lezen?
5: When I see these pictures, they bring back the anger of all the stories I heard when I was a child. What happened to family members? These pictures will tell you why we have inborn anger towards a society that naturally gives us injustice throughout anything that we try to accomplish.
2: Strange.

0: Het internet leek in 2000 de toekomst van alles. En dat bleek ook bij de beursgang van World Online. Onder leiding van topvrouw Nina Brink ging het internetbedrijf op 17 maart 2000 naar de beurs. De verwachtingen waren enorm en duizenden beleggers hoopten snel rijk te worden met internetaandelen. In eerste instantie leek het een groot succes, maar al snel stortte de koers hard in. Veel beleggers verloren grote bedragen en het vertrouwen in de internetmarkt kreeg een flinke klap. De beursgang van World Online werd later het symbool van de internetzeepbel die rond de eeuwwisseling uiteenspatte.
1: En dan is daar Nina Brink. Zakenvrouw en oprichter van World Online. In maart acht ze de tijd rijp om ook naar de beurs te gaan.
2: Als ik ergens in zou beleggen, zou het ook altijd een internetbedrijf zijn. Want daar kan je exponentiële groei verwachten.
1: Aangemoedigd door deze woorden en een enorme publiciteitscampagne zijn de verwachtingen van beleggers hooggespannen.
3: 17 maart 2000. Het was de eerste Nederlandse internetaanbieder. De verwachtingen waren hoog gespannen. Onder meer door een uitgebreide reclamecampagne en een flinke mediahype. De foto van Nina Brink, die triomfantelijk de camera inkijkt met beide duimen omhoog, kwam voorbij in alle kranten en in alle televisieprogramma's.
1: De beursintroductie wordt een ongekend mediacircus.

0: 30 gulden per aandeel en het stijgt. En wie weet wat het waard is over een half jaar. Ja, mensen, gemakkelijk. Kom erbij.
1: We're here to stay. Dat is een Engelse uitdrukking, maar dat is van toepassing op dit bedrijf.
2: Maar verzwegen werd dat topvrouw Nina Brink een deel van haar eigen aandelen toen allang verkocht had. Voor een dumpprijs. Bij de beursgang was het aandeel nog €43 waard. Maar toen de aandelenverkoop van Nina Brink naar buiten kwam, stortte de koers ineen. Al snel was het aandeel minder dan €8 waard.
3: Nog voor de champagne op is, raakt de koers van het aandeel World Online al in een glijvlucht. Het feest is voorbij. En Nina Brink en haar kompanen worden van oplichting beschuldigd. Beleggers eisen schadevergoeding. Nina Brink treedt af en trekt zich terug in haar Belgische villa.
1: Het is gewoon heel simpel. Ik heb niks verzwegen en ik heb absoluut niet misleid. En ik had ook geen reden daartoe.
4: Money makes all the world go round the world. Money makes all the world go round the world.

0: In augustus 2000 stond Amsterdam volledig in het teken van SAIL 2000. Op het IJ verzamelden zich tientallen imposante tollships en historische schepen uit de hele wereld. De officiële opening werd verricht door Pieter van Vollenhoven, die het evenement feestelijk opende voor honderdduizenden bezoekers. Langs de kades genoten mensen van de internationale sfeer, de muziek en de indrukwekkende zeilschepen. SAIL groeide in korte tijd uit tot een groot publieksevenement. Vooral de combinatie van maritieme traditie en feestelijke drukte maakte diepe indruk op bezoekers uit binnen- en buitenland.
1: Dag dames en heren, goedemiddag, een heel hartelijk welkom. U kijkt uit over de haven van Amsterdam. Het eindpunt van de tientallen tollships die onderweg zijn van IJmuiden, van het Noordzeekanaal, richting dus de haven. In alle vroegte is de SAIL Parade begonnen en de intocht die wordt, en kan al bijna zeggen, werd geleid door de clipper de stad Amsterdam. U ziet het is een prachtige zonnige dag. Misschien wel de eerste echte zomerse dag van het jaar. En ja, hij zal de intocht er alleen maar feestelijker op maken. Er staat nauwelijks wind, het is windkracht 2. Dames en heren, nogmaals een heel goede middag. Achter mij, als het nu goed is, ziet u dus de stad Amsterdam zijn plekje opzoeken als eerste langs de kade. En vele tollships zullen nog volgen. Tientallen, honderdduizenden mensen hebben zich genesteld, kan ik bijna zeggen, hier in de haven en langs de oevers van het Noordzeekanaal om ook maar helemaal niets te hoeven missen. Eén ding zullen ze zeker missen en de kapitein zal dat het allerergst vinden van allemaal, die Russische kapitein, de eigenaar, niet de eigenaar van de meer. Daarover later straks meer. Wij gaan u het komend uur verslag doen van deze prachtige intocht. Hier nogmaals de clipper stad Amsterdam, die hopelijk een lucratieve toekomst tegemoet gaat.

0: 13 mei 2000 werd Nederland opgeschrikt door de enorme vuurwerkramp in de wijk Rombeek in Enschede. Bij vuurwerkbedrijf SA Fireworks ontstond brand waarna een reeks explosies volgden die complete straten verwoestten. Amateurbeelden lieten zien hoe omstanders in eerste instantie nog nieuwsgierig toekeken, terwijl de brandweer zorgde dat het vuur onder controle bleef. Maar toen het vuurwerk begon te ontploffen, sloeg de paniek toe. Even later volgde een gigantische explosie die tot ver buiten Enschede te horen was. De ramp kostte aan 23 mensen het leven en liet een enorme ravage achter. Heel Nederland leefde mee met de slachtoffers en de getroffen stad.
1: 20 doden en talloze gewonden bij explosie in Enschede's vuurwerkopslag. De wijk in Enschede, waar de explosie plaatsvond, is tot rampgebied verklaard. Dames en heren, goedenavond. Tot nu toe 20 doden, talloze gewonden, grote verwoestingen, totale ontreddering. Een explosie in een vuurwerkopslagplaats midden in een woonwijk van Enschede heeft een verschrikkelijke ramp veroorzaakt. Volgens getuigen zou een brandje in de directe omgeving zijn overgeslagen naar de vuurwerkopslag, waardoor een enorme ontploffing ontstond. Nieuwsgierigen die naar het brandje stonden te kijken werden overspoeld door een vuurzee en rondvliegend vuurwerk. Een hele straat, op zijn minst, is verwoest. De rampplek in Enschede aan het begin van de avond. Door de enorme rookwolken lijkt het wel alsof het nacht is. In de buurt van de vuurwerkopslagplaats is het een enorme chaos. Brandweerwagens uit heel Twente en ook uit Duitsland zijn ingezet. Rond de 100 ambulances voeren de doden en gewonden af. Op dit moment zijn er al 20 doden geteld en zijn er meer dan 100 gewonden. Het aantal doden en gewonden kan volgens de politie nog wel oplopen, want door de enorme chaos ter plekke is er nog geen helder totaalbeeld van de situatie. De brand woedt op dit moment nog steeds en het ziet er niet naar uit dat die snel onder controle zal zijn. Wel zou inmiddels het gevaar voor nieuwe explosies geweken zijn.
2: You better.

We sluiten het tweede uur van de Wonderjaren af op Omroep Land van Kuik. Vanavond reisden we verder door een tijd van internetgekte, populaire radio-dj's en muziek die overal uit cd-spelers en autoradio's klonk. Straks hoor je het radionieuws met de laatste berichten. Daarna gaan we natuurlijk door met de andere uitzendingen bij Omroep Land.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bij Anytime Fitness mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Wiel Peters is op zondag 7 juni koning geworden van het Sint-Antonius-gilde in Sint-Antonis. Hij schoot de vogel naar beneden tijdens het jaarlijkse koningsschieten. Peters en zijn koningin Corrie vormen het koningspaar in een bijzonder jubileumjaar, waarin het gilde 450 jaar bestaat. Een gildedag staat gepland op 13 september. Drie leerlingen van VWO 5 van Metso Metameer Stevensbeek hebben de finale van de ondernemingswedstrijd van de Rabobank gewonnen, met hun plan voor Bunga Park. Dit bungalowpark richt zich op gelijkvloerse woningen voor ouderen, wat bijdraagt aan zelfstandig wonen. De jury waardeerde hun ondernemingsidee het hoogst. MHC Boksmeer heeft zondag met 3-1 gewonnen van MOP, waardoor promotie naar de derde klasse is veiliggesteld. Hugo Loeve opende de score, gevolgd door een gelijkmaker van MOP. Ben Pieper en Jimmy Warnaar bepaalden de eindstand. Boksmeer blijft in de race voor het kampioenschap met een laatste wedstrijd tegen Geelse Rij. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.

0: eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CD toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichter.

We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel

Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond.
5: De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, plak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.ncc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3106.

0: Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach